Van de ene hypercreatieve klankwever naar de andere. We sprongen van Jan de Vroede, a.k.a. Jan, met zijn debuutalbum of recent soloalbum, getiteld Bagali, over naar Katja Sierskova en Le Héron. Dat is de A-kant. Op de B-kant horen we David Maranya, Arunjau. Gaan we voor volgende week wel eens afspelen. Op naar het meest bedwelmende trio van dit soort muziek. En dat is Whitney Johnson, Lia Cole en Macy Stewart. Nog een keer om het af te leren, of het nooit af te leren, liever. Drie fantastische wevers die mooi in elkaar passen, vind ik zelf. Ook leuke labels allemaal. De plaat van Jan de Vroede kwam uit op World of Echo. Brengt tegenwoordig weer op een hoog tempo de ene fantastische obscure plaat uit naar de andere. Gevolgd door Stellage, een Grieks label als ik me niet vergis. Waar we deze Katja Sierskova nog op kunnen horen. Gevolgd door International Anthem. Ze is ondertussen al de spaghetti van de meerwaardezoekers geworden. Hier is Whitney Johnson, Lia Cole en Macy Stewart.

Ja. En zo komt het moment iedere week opnieuw weer om aan een stukje heiligszinnis te doen. En dat betekent heel concreet prachtige stukken muziek op de achtergrond, naar de achtergrond, wegveden voor aankondigingen. Maar kijk, het leek mij het beste moment. De tijd loopt ook op, ook al is er nog een half uur tijd. Voor een drukke pastoor als mezelf is het in een oogwenk gedaan. Nog enkele aankondigingen. En toch te beginnen met de belangrijkste aankondiging. En dat is de officiële teloorgang van Panoply. Death to Panoply. Het weekend evenement van die ene boekenwinkel op de hoek van de straat. Die ook het loodje moet leggen. Helaas opgeslokt en aan de kant geschoven door grotere interesses, economische interesses. En zo gaat de strijd of de bloedstrijd voort. Maar ze gaan er natuurlijk niet zomaar in stilte van tussenuit. Ze gaan er een heel weekend een lap op geven. Beginnende vanaf vrijdagmiddag tot en met zondag. Met een hoop performances, concerten, installaties, DJ-sets en heel veel fijn volk. Ik heb de eer om heel het gebeuren in gang te zetten vrijdag. Vanaf 12 uur tot nog een nader te bepalen tijdstip. Het zal hoe dan ook gezellig zijn. Hè? Ja, het loont de moeite om langs te komen. Doorlopend, er zijn geen exacte uren, maar dat is ook minder van belang. We doen het geheel op zijn Antwerps, even komen kijken. En dan weer weg en dan weer terug. Dus aanstaande vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni is het Death to Panoply. Helaas, ja, maar elk einde is ook het begin van een nieuw verhaal, zoals het cliché luidt. We gaan ons niet zomaar gewonnen geven. En daar hoort dus een muziekje bij. Hè. En ook Thomas Bartosik stuurt de groetjes aan alle luisteraars van Radio Centraal, aan iedereen die doorheen de jaren trouw is teruggekeerd naar de ene boekenwinkel. Als het niet voor een boek was, voor een plaat. Als het niet voor een plaat was, dan was het voor een gesprek, raadgeving, therapeutische sessie. Het is het soort winkel, een soort third space, zeg maar, die we steeds meer nodig hebben en toch steeds meer zien verdwijnen. Tja, kunnen we natuurlijk niet al te veel aan doen. Maar kom ons vervoegen, dus vanaf deze vrijdag wel gekomen. En we gaan er iets heel moois van maken. Panoply. Rest in peace.

En van de Vlaamse primitieven zaliger gaan we over naar Ross Alexander nog een keer. In zijn plaats Memorias Volume 2. Opnames van de Sahara woestijn met elektronica samples, etc. Maar de Vlaamse primitieven dus ook rest in peace. Zij zijn komen te gaan, maar ze zullen afzonderlijk hun eigen weg opgaan en afzonderlijk ook even interessante projecten op de markt smijten. Met de naam ook Jan Boudaar, die zijn soloplaat is nakende. Wordt een pareltje voor het najaar. Misschien nog deze zomer, we zullen zien. Maar in ieder geval, dat was dus de Vlaamse primitieven live at the Droppenhouse in Deurne. Opgenomen door Koen Vijndenhout. En dan nog veel andere credits waar ik nu even niet op kan komen. Hier is ondertussen Ross Alexander. Thank you.

En van de mystiek van Ross Alexander gaan we naar meer aards, ander soort mystiek. Jan Jelinek. Even zien of ik het juist uitspreek. Of het er wel juist heb. Jan Jelinek, kosmische pitch. Stond enkele weken geleden, misschien al 2 maanden geleden, in het bos. Gaf daar een verpletterende show met zijn elektronica waar geen normaal mens vanaf weet wat het allemaal doet. Maar gelukkig zijn er zo mensen, ja. Bijna ruimtevaart-experten die met diezelfde ingenuïteit fantastische muziek maken. Voilà. Ondertussen kreeg ik nog een update van Panoply, boekenwinkel/recordstore. Doen ook de groeten aan Vlaamse primitieve zaliger. Ja, de ene, zijn collega ter ziele gegaan entiteiten. Ja, die moeten elkaar ook wel ontmoeten natuurlijk. Zo, en dan zijn er natuurlijk nog aankondigingen die ik ben vergeten. Ja, de Nor is er nog altijd dit weekend, dacht ik. Han Benink, als ik me niet vergis, of is dat al geweest? In ieder geval op 6 juli speelt Laura de Jong daar. In Double Bill met Thurston Moore. Daar zijn we natuurlijk heel trots op, dat ze die grootheid kan optreden. Of is het misschien andersom? Misschien mag Thurston Moore wel heel blij zijn dat hij met zo'n fantastische harpiste de Double Bill kan delen. Het is in ieder geval uitverkocht, heb ik gehoord. Maar ja, misschien ga ik nog wel geheel op zijn Antwerps op de gastenlijst of zo. In ieder geval, hier is Jan Jelinek nog even. En dan ga ik nog zien of ik er eentje bij tussen krijg.

De sprong van Jan Jelinek naar deze wilde antropologische opnames lijkt misschien een brug te ver, maar in mijn hoofd is het, staat het allemaal veel dichter bij elkaar. Jan Jelinek gebruikt het voordeel van de technologische vooruitgang, dezelfde technologie die wordt gebruikt voor raketten naar de maan te sturen, om daarmee dat muziek te maken, enkele duizenden jaren geleden. Honderden jaren geleden, ik zal het minder overdrijven, moesten indigene stemmen het stellen met de instrumenten die werden overgebracht door de kolonisators in combinatie met hun eigen instrumenten, om dan tot even wilde muziek te leiden die transverwekkend is, etc. Cora Indian Festive Music, dat is dus muziek uit een specifieke regio, uit Mexico, een land met heel veel diversiteit, die een beetje natuurlijk verloren gaat door het algemeenisme van...

Assad Kouri. Uit de recent uitgebrachte Electronic Touches Bellydance. En dat was oorspronkelijk uitgegeven op het Biblos label Libanon Beirut in 1978. De Syrische toetsenist en accordeonist Assad Kouri. U hoorde Al Gaba. En ik speel er nog eentje, Yashadil Alhan.

Le Diable Dégoûtant. Het album Du Formol Organol, net uitgekomen op Fougère Muziek uit Millevaches in Frankrijk. De hoes is gezeefdrukt, elk stuk is uniek en er komt een sculptuur bij. We luisteren naar Soliflore en we gaan verder met Le Vin Circulaire.

Dat was Boys. Met een 7-inch of een klein cassetje. Ironfoot. In mei uitgekomen op Human Future Records. De cassette en op Discos Infernos Records. 7-inch.

Het elektronische duo uit San Francisco, Bernd en Schmidt. Met een onlangs uitgebracht album, Cloud Machines. Uitgekomen op Trill Jockey Records uit Chicago. Bernd Schmidt. U hoorde Trigger Effect en het volgende heet 3000.

Dat was die morde. Met een laatste schijf. A Pestilence, nummer Diversity. Die morde, dat is het duo Cédric Dampin en Yannick Frank. Vorige week uitgekomen op het Brusselse Antibody label. Over naar de laatste uitgave van Disc de la Spirale.

We luisteren naar het tweede album van Parasite Jazz, getiteld Een koppel extra noten. Dit was Blue Moon. En zoals reeds vermeld, uitgekomen op het Franse Disque de la Spirale. We gaan verder met Choir Culture.

Okay.

Dat was Non-Euclidean Giovanni uit de split met Potato, genoemd Bleeding Out on the Beach. De titel van het liedje was Machine Gun Fire. Potato klinkt als volgt. We gaan luisteren naar Galvanoscinator. 2 weken geleden uitgekomen op Tish is Kicks in Houston. Potato.

Jean Almunzer. Armeense buikdansmuziek. 1980 uitgekomen op Voice of Stars, Libanees label van Daniel Der Sahakian, die er ook een platenwinkel had. Ishan Almunzer is een Libanees componist, arrangeur en werkt ook wel onder de naam Sonny Monzer voor zijn Engelstalig repertoire. Dit was Carmen Orif. We gaan verder met Virgin Goragi.

Siakal, de Iraanse band actief vanuit Canada, Toronto. Onlangs uitgekomen op Static Shock Records, label uit Londen. Het volgende, Gum, is uitgekomen op het Berlijnse label Flinden. We gaan luisteren naar Trauma Prison uit het album volume 2.

Rare Spam, een EP Method of Revelation, uitgekomen op Mangel, Berlijns label. Rare Spam is een eenmans echtsporen cassette recorder project. We hoorden To Have Been Green. Het volgende is Paranoid Suit.

We luisteren naar de Ditmoriax. In haar Bruidirect disc en dansproces met Blason. Blason is de studioversie van hun liveconcert op Non-Jazz uit Le Générateur in Gentil, 30 september 2022. In de Ditmoriax luisteren we naar het album Un théâtre aux yeux clos. U hoorde net Bifurcation concentrique, de troisième illusion. En zo dadelijk gaan we verder met intrigue excentrique.

Yo.

Shaman and celebrate, bring soul stuff.

Stormcast.

0: waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juli, namelijk in de Dolores.
1: Ja, want dan nog even 30 jaar.
0: Ja,
1: moeten wij nog een jingletje daarvoor innemen?
0: Ah ja, dat zou wel tof zijn. Ja. Heb jij iets of moet ik iets? Dus aankondiging 26 juni, feestje van het amusementbedrijf.
1: 30 jaar hier staan.
0: Maar dus 30 jaar bestaan in de Noord, 26 juni met
1: Foo for the All-Girl Punk Band.
0: Ja.
1: Met Plastic Antaboga. En DJ Daniel de Botanicus en DJ Eva Eriksson.
0: Ja, zeker komen op het Antwerp. 30 jaar amusementbedrijf. Feestje in de Noord, zeker erbij zijn.

Radio Centraal 106.7, Megaarsteven en Stereo. Centraal op DHB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 11:30, tijd voor de gebruikersbeoordeling.

This is Pete Tom using a Neumann TLM 103 microphone.

0: meu senhor.
1: Com sua licença, meu senhor.

Het is 8 uur hier op de Ernest van Dijk Kaai. Normaal gesproken uitzonen. Dit is een vervangprogramma. Dit is de hoge emissiezone. Een uur lang de beste worldwide grooves op Vinyl. Van dienst DJ's Tom Travolta en

out, man. Oh, no. This one, this one. Oh, no. Some cat

Dit was het laatste nummer van Super Delica, een special van La Loupe, 120 minuten lang. Tot volgende week. Het is nu de beurt aan Dirk Rombouts.

De pianist Eddie Palmieri met het nummer Caminando, komt dan het album Vámonos Pal Monte. Daarvoor was het Celia Cruz en Johnny Pacheco met het nummer La Sopa en Botella uit het album Tremendo Caché. De drie leden van de Fania All-Stars.

De Cubaan Carlos Arado y sus estrellas uit het album Cuban Jam Session, Descargas Cubanas Volume 2 en het nummer Descarga Criolla.

De grote man uit Puerto Rico, Cortijo. Komt uit het album Cortijo Go. Su estilo y su ritmo en het nummer La Timadora. Het ritme is Ritmo Oriza. Uitgebracht in 1963.

De TNT Band uit Spanish Harlem, het nummer El Frisco, komt uit het album Con Sabor a Salsa. Daarvoor was het Señor Rey Barreto met het nummer Rareza en Guajira uit het album El Rey Criollo.

uit Puerto Rico, señor Germán Rosario, met het nummer Que Delito He Cometido, het ritme Llanera. Nog tot 14 uur, of

The soundbite machine. A series of great soundbites.

Voilà, maar goedemorgen, dit is Radio Cafar hier op Radio Centraal. Het is zondag 28 juni van 11 tot 12. Welkom op Radio Centraal. We zijn begonnen met de Israëli Shai Ben Tsur en de Rajasthan Express onder leiding van Radiohead Johnny Greenwood. Ze hebben een nieuwe LP uit 2026, Ranja. Shia Ben Tsur en Johnny Greenwood met de Rajasthan Express. Goedemorgen, dit is Radio Cafar op Radio Centraal.

0: طق ودوب نور فريتخ رام الله.
1: Voilà, nog eenmaal Johnny Greenwood, maar ditmaal met de Israëli Dudu Tassa van Iraanse afkomst uit zijn LP 2023, Jarak Karibak Tak Udubah.

Oedoep van Johnny Greenwood en Dudu Tassa van die LP. Jarak Karibak in 2023. Dit is Mark Stewart en zijn popgroep. Een dubversie van Dennis Bovell.

Tweemaal Johnny Greenwood van Radiohead. Dan ook maar tweemaal Sanam. Eerst TLP Ayakatani, Malakom 94. En daarna hun recentste LP van Sanam, Harik. Dit is de Magic Source met onder andere de Bacao Rhythms en Steel Band. De voodoo, wat zeg ik allemaal? Dit is nogmaals Sanam. Is de waarde niet. Het is tweemaal Sanam. Eerst de Ayakatani Malakon LP 94. En dit is nogmaals Sanam. Harik.

Voilà, de Voodoo Ray. We zitten op schema terug met deze Magic Source van onder andere de Pacao Rhythm and Steel Band op het Favorite Recordings label. Een 12-inch origineel van A Guy Called Gerald. Voodoo Ray. En daarvoor tweemaal Sanam. Het is nog steeds heel warm hier binnen. Over naar Thailand denk ik nu. The Sounds of Lechak, volume 1, is een dubbel LP uit 2022. Dit is Budak, Bawa, Blok, Taxi, Dreba en niet Driver.

De Liminanias en de Tu Viens Marie. Een Record Store Day uitgave, 12 inch. Onbewust gekocht deze Tu Viens Marie. Gemixt met Suicide, Alan Vega en Martin Reff. En hun versie van Chevy Cherie. Allee, voor wat, nog een beetje Rasta. Deze Love Rasta Rhythm van Noel Alfonso. Nog tot 12 uur Radio Cafar op Radio Centraal.

Maar we blijven in duo's werken. Eerst Johnny Greenwood en daarna tweemaal Sam Nam. En nu tweemaal Francis BB, de papa en de zoon. Francis BB Junior, ofwel Toeps BB. Met zijn project Pan-African Cosmic Tones heet de CD. Voilà, dit was Radio Cafard voor deze week hier op Radio Centraal. Volgende week van 11 tot 12 Arabische muziek en daarna Franse muziek. Waarom? 12 juli, le 14 juillet op Radio Centraal. Tot volgende week.

علشان خاطركم انا هقل الذكي جاني. طب الحبايب على

0: Radio Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dit is Radio Centraal. Goedemiddag Dirk.
1: Dag Filip.
0: Ja, we zijn weer samen. Jij bent weg geweest.
1: Een weekje.

0: Dat hadden we allemaal gepland, ja. Philippe. En nu zijn we gaan wandelen in de bossen.
1: Ja.
0: En tussen de teken.
1: Ja. Ja.
0: Tussen de teken.
1: Dat is een goed teken.
0: Maar ze zijn weg. Teken zijn weg. Take away.
1: Ja, inderdaad. Take it away. We zijn vertrokken, want eerste doden. Hè.
0: Ah ja.
1: Guess who's dead? Dead. Guess who's dead? Het is Gish. Patty Gish. Ja, met Etienne was haar grootste hit, denk ik. En dat is ook het enige wat ik heb van haar.
0: Ik heb niks. Ja. Het is een vrouw.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is

0: Er zijn nog doden gevallen, verschillende doden, maar muzikale doden. Ik kende de man niet. Ik moet zelfs mijn gsm openen om te zien wie het was. David Clayton Thomas. Het zei me niks, tot ik dan zag dat de man bij Blood, Sweat and Tears had gespeeld. En van zijn hand was dan de grootste hit van Blood, Sweat and Tears. Ja. U kent dat.
1: Spinning Wheel?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Heb je daar...
1: Ja, ik heb mijn huiswerk gegeven.
0: Ja,
1: vanmorgen.
0: Ja,
1: ik
0: ben dacht...
1: Allerlei ben ik gaan beginnen zoeken.
0: Ja, er zijn heel wat versies van hun grootste hits. Ah, ik denk dat die man er goed van kon overleven, van zijn bloed, zweet en tranen.
1: Ja, ja. Dat is wel oké.
0: Ja, tegenwoordig ook bloed, zweet en tranen van verdriet. Omwille van het overlijden van de man.
1: Ja.

0: Met een jonge Toet Stillemans inderdaad. Ja. Nee, dat is niet waar.
1: Ah, nee?
0: Nee, denk het niet. Sounds Galactic met de Moog-versie. Ja. Onder andere Moog, maar ook andere dingen zoals een mondharmonica.
1: Jij bent ook moog, hè?
0: Ja, ik ben serieus moog sinds dat ik gisteren zo vroeg moest opstaan. Ja. Maar ook slecht geslapen, want het was vannacht storm.
1: Ja.
0: Bij u ook, maar jij hebt er niks van gehoord.
1: Ja, niks van gehoord.
0: Ja, ik wel. Mijn ramen klapperden open en dicht. En op een gegeven moment blauwe zwaailichten in de straat. Zeg, wat is dat allemaal? En dan ben ik opgestaan om te zien dat... Ik hoorde ook een boom, zag ik. Zeg, ik woon in Deurne, dus ik dacht... doen ze dan nu ook al 's nachts bomen omzagen?
1: Ik dacht dat jij weer maskers liet.
0: Ja, nee. Dus, ja, ook. Maar... Nee, er was dus blijkbaar een boom gewoon volledig omgevallen. Gelukkig voor de mensen die daar met een auto stonden, was een boom op straat gevallen.
1: Zijn ze gewoon, hè, bij jullie?
0: Ja, het is dat ik zeg. Dus normaal, we zijn dat gewend van dat ze bomen omzagen bij ons in Deurne. Dus, maar nee, hij was op natuurlijke wijze omvergevallen. En ze hebben hem dan gewoon in stukken verzaagd. Professioneel zoals ze zijn, de brandweer.
1: Aha.
0: Ja, en ze hebben de weg vrijgemaakt voor auto's. En ik dacht, toen ik vanmorgen opstond, amai, proper gedaan, alles weggehaald. Maar nee, alles lag op het voet,

0: pad. En de voetganger moest dan maar op straat lopen om een vrije baan te hebben.
1: Ah, ja. Ik heb ook spinning wheel bij. Ja. Ik heb me de opdracht gegeven vanmorgen. Ben ik in allerlei beginnen zoeken in de collectie. En ik heb er wat gevonden. Ja. Zoals deze, Italiaanse versie.
0: Ja. Het spinnenwiel van Dirk.
1: Ja.
0: En dat is... welke kan zijn ik ook een... is het een instrumentale versie?
1: Ja, dacht van wel.
0: Ja, ja, ja, ja.

0: Ja, ja, vocale versie. Ja,
1: het was inderdaad gezongen en in het Engels dan nog door de Italiaan.
0: Ja, ja, ja. Filati pregiati.
1: Ah, ik heb Chet Baker meegenomen. Chet Baker, de trompetist die zijn tanden hebben uitgeslagen omdat hem zijn schulden niet kon betalen.
0: Hij zei
1: een
0: drugs... vorm, hè, Philippe?
1: Ja, maar nee, hij had een drugsprobleem, de man. Ja? Hij zo zijn er nog wel, hè. Maar tanden uitgeslagen en zo, maar bleef trompet spelen. En dan kreeg je dit.
0: Baker. Ja.

0: heb geen idee of de man, hoe heet hem ook alweer, van Blood, Sweat and Tears. Ja, ik moet altijd Google open. David Clayton Thomas. Geen idee of de man ervan kon leven. Het was een Canadees, naar het schijnt. Canadees. Ja. Hoe heeft Canada het gedaan?
1: Goed.
0: Zijn die ook erdoor?
1: Ja, die spelen, ik ben het kwijt, makkies, hè? Ja, ik weet het niet meer van. Egypte?
0: Een makkie, ja. De Belgen vonden dat ook een makkie.
1: Ja. Heb je veel gezien?
0: Ik heb moeite gedaan. Ik heb naar de Belgen gekeken. En dat is het, denk ik. Ik heb ook nog een match gezien. De eerste match van de Portugezen. Mm-hmm. Vond ik wel grappig om zo Ronaldo te zien sukkelen.
1: Ik ben fan van Ronaldo.
0: Ben je fan van Ronaldo?
1: Ik vind
0: een comediant.
1: Ik vind een super sympathieke man.
0: Ja?
1: Ja, absoluut. Ik vind dat echt waar.
0: Echt?
1: Echt. Ja, het is ook in voetbaltermen gesproken. Het is de eerste verdediger. En het is ook de eerste...
0: Voilà. Micro dicht.
1: Ja. Eerste verdediger en eerste aanvaller.
0: Ja.
1: Dus echt, ik vind een geweldig goede ploegspeler.
0: Ja, oké. Okay.
1: En hij is ook sociaal.
0: Om de face?
1: Nee, tussen de kindjes en zo. Hij is echt, echt waar. Kindvriendelijk.
0: Oké.
1: Okay. Kindvriendelijk. Ja.
0: Nee, er zijn ook heel veel Belgen die kindvriendelijk zijn, maar die wonen nu niet meer in België.
1: Ja, nee.
0: Die zitten in een klooster ergens verstopt.
1: Ook.
0: Ja.
1: Voilà, zitten we?
0: We waren bezig met
1: Spinning Wheel.
0: En je hebt een cd'tje bij dat ik ook in mijn collectie heb.
1: Ah, maar je hebt het niet bij, of wel?
0: Jawel, ik heb het bij. Maar zet maar op. Het is zo'n acid jazz op Totally Wired, denk ik. Een compilatie.
1: Ja.
0: En daarop staat ook...
1: The New Jersey Kings.
0: Ja, New Jersey Kings.
1: Spinning Wheel.
0: Ja.

0: Ik heb heel veel versies van Spinning Wheel.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja. Dus deze bijvoorbeeld van Jimmy McGriff.
1: Okay.
0: Ja, die heeft ooit op een plaatje genaamd... Eens kijken, hoe heet die plaat? Electric Funk. Voilà. Dus. Heeft ook Spinning Wheel gekocht. Ik denk dat dat ook jaren 70, 1970 of zo moet geweest zijn. Of 69. Ja. Dat die plaat is uitgekomen.
1: Ik heb er een stuk of 6, 7 van, dacht ik. Maar ik heb er maar enkele bij. Een drietal. Zoals deze. De Bossa Nova versie van Spinning Wheel.
0: Ja.
1: Heb je niet?
0: Nee.
1: Deze?
0: Nee, heb ik niet.

0: Voilà, twee doden van de week, Gashpati. En deze David Clayton Thomas, die dit nummertje onder andere geschreven heeft voor Blood, Sweat and Tears. En het laatste was een Italiaanse versie, daarvoor nog een Franse versie van Eddie Mitchell. Volgende week alleen maar Frans, in aanloop naar 12 juli.
1: Ja.
0: 12 juli, zondag 12 juli is het, er is nog geen affiche van, denk ik, maar dan is het de 14 juillet.
1: 14 juillet.
0: Het feest, het jaarlijkse feest van de radio, en dat gaat door...
1: Café Tati.
0: Café Tati.
1: Oud-Berchem.
0: In Berchem. En dat gaat door van 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts.
1: Ja.
0: Ik weet niet of dat we het dan programma hebben. Of...
1: Van 11 tot 12 dan wel?
0: Ja, jij wel. Maar ja, of dat we na tussen 12 en 2 dan programma hebben, dat weet ik niet. Of daar hebben we nog geen nieuws over. Sorry. Maar volgende week wel al Frans. En sowieso, als wij dan ook op 12 juli programma hebben, dan spelen we ook Franse muziek.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. Ander Frans.
0: Ja. Ben je uitgenodigd nee. Vandaag? Ben je een van de 5000 gelukkigen die naar Brussel, naar het Jubelpark mag komen?
1: Nee, Philippe.
0: Onze White, hoe heet hem?
1: Bill?
0: Bill White. Ja, nee, niet Barry, maar Bill White.
1: Johnny.
0: Ja, Barry White was niet white, maar deze Bill White is heel white. Ja. En extreem white. Ja. En hij heeft een feestje ter gelegenheid van 250 jaar Amerika. Ze bestaan op 4 juli 250 jaar. Daarvoor bestond Amerika niet. Ook niet de mensen die er al woonden, die bestonden niet. Dat was gewoon nu white trash, Bill White trash. En er zijn wat country groepjes die optreden voor een hele hoop Amerikaanse...
1: Line dance?
0: Dat weet ik niet. Ik ken die mensen niet, die optreden. Maar het zal een onvergetelijke... Generaties lang gaat men er nog over spreken.
1: Ja,
0: over, zegt Bill White.
1: Ja, en de anderen ook, zegt dat ook. Hè?
0: Ja, inderdaad. Maar die komt niet. De orangutan komt niet. maar wie er wel komt, is die. Noem het hem eens.
1: Nile.
0: De Nile.
1: Van de Rijn naar de Nile.
0: Ja, inderdaad. Nile Rodgers komt.
1: Nile Rodgers.
0: De man achter Chic, Sister Sledge en anderen.
1: Ja.
0: Dus,
1: baslijnen.
0: Baslijnen, inderdaad. Jawel. Maar ik moest hem even opzoeken. Dus in de tijd heel populair. Werd ook op Radio Centraal gedraaid. Heb ik... een bericht gekregen van Fred uit Praag, wist me dat te vertellen. Fred bekijkt ook het nieuws van België nog steeds, vandaar. Hij wees mij erop, maar ik had het bericht ook gezien dat Bill White dus een feestje organiseert. En als je dus vandaag het Automuseum wilt bezoeken, dan kan dat niet. Het is gewoon dicht afgesloten. Het is Amerikaans territorium geworden. Dus niet getreurd, er zal ook vuurwerk zijn. Ja.
1: Er is bij hem altijd vuurwerk. Hè?
0: Ja. Is het niet in de straat van Hormuz, dan is het wel in het Jubelpark. Ja. Ja.

0: Ja, I Want Your Love.
1: Ja, is dat de juiste versie?
0: I Want Your Love. Ja, denk ik.
1: Ah ja, ja, ja, ja. Nee, het is Diana Ross dit.
0: Ja, maar is een nummer van hem, hè?
1: Ja. Maar ik was even aan het denken van, wat is dit nummer nu weer?
0: Upside Down.
1: Upside Down.
0: Niet Diana Ross, hè?
1: Was hij?
0: Upside Down.
1: Was het niet Diana Ross?
0: Ja.
1: Hij heeft met heel veel artiesten samengewerkt, ook heel veel dingen geproduced. En waar, dat was altijd heel duidelijk te merken aan de typische baslijnen. Ja. Inderdaad.
0: Ik heb in aller eil vanmorgen dus heel veel, niet veel, maar zoveel als ik wou, moeten bijeenzoeken.
1: Ja, ik heb er ook een paar meegenomen om, om mensen eraan te doen herinneren
0: Nile Rodgers.
1: Nile Rodgers was, ik vergeet altijd zijn naam. Ik heb hem ook nog live gezien. Maar nu treedt Nile Rodgers dus op voor de Bill White Crash.
0: Heb je trouwens zijn soloalbum? Ik heb hem bij.
1: Nee, maar...
0: Die was heel populair op Centraal.
1: We hebben zo'n stukje.
0: Ja, echt een heel goed nummer.
1: Ja.

0: Nu we het toch over Diana Ross hebben.
1: De Supremes.
0: Nee.
1: Diana Ross.
0: En Nile Rodgers heeft ook voor haar I'm Coming Out. En ik heb daar een Duitse versie van gevonden. En dat past helemaal in het plaatje. Niet voor meneer White of meneer Trump. Want het gaat over Mein Coming Out. Hè, dus over een vrouw die...
1: Ja, zich oud.
0: Voilà.

0: Ik denk niet dat we dat vanavond gaan horen. Hè? Nile Rodgers gaat dat niet brengen voor Bill White. Nee. Alhoewel het zou. Er gaat toch tussen die 5000 mensen toch één een homo zitten. ik kan me dat niet voorstellen.
1: Is hij zelf geen homo?
0: Ja, dat is waar, nu je het zegt. Ah, ja. Maar hij is misschien ook nog niet uit de kast gekomen. Hoe werkt dat?
2: Ja. Dat weet ik.
0: Maar uiteraard, het gaat hem alleen maar over de geslachten natuurlijk. Hè. Ja. Je hebt mannen en vrouwen en niks daartussen. Zo was het. Ja.
1: Bill White.
0: Het was alleen in Hongarije dat ze daar een probleem rond maakten. En trouwens ook in het leger. Hè. Het leger mag dat ook niet. Hè.
1: Maar, the end of the good groove, Flip. Ja. Deze. Heb je hem niet?
0: Nee, die heb ik niet.
1: Alleen. Ja, typisch, geweldig goeie. Ik denk dat hij ooit gecensureerd is in Amerika. Deze LP van Nile Rodgers. Ja. Of in de UK. USA of UK. Goed, Nile Rodgers.
0: Ja.
1: Adventures of the Land of the Good Groove.

0: Heb je daar de volle 80 frank voor betaald? Of, zat er nog iets voor die 8?
1: Dat weet ik niet. Nee, dat heb ik al heel lang. Van, zodra die uitkwam, heb ik die aangeschaft.
0: Ja.
1: Ik weet niet van wat jaar, 1983.
0: Ja.
1: Dat was toch wel een hitje op de radio hier. Land of the Good Groove, trouwens.
0: En op de achterkant staat 320 frank.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Wat heeft Fred geschreven van hitjes die toen werden gedraaid?
0: Ah, ja, vooral de hitjes van Chic en Sister Sledge, denk ik.
1: Sister Sledge.
0: Zal eens zien, Le Freak, uiteraard. Oh, ja. Greatest Dancer, Upside Down. Dus dat soort van muziek. En ja, vroeger kon het allemaal op de radio. Hè. Nu wordt er zo'n beetje scheef voor bekeken. Van, dat is te commercieel.
1: Te plat, te commercieel.
0: Terwijl, als je dat draait binnen een bepaald gegeven zijnde, dus nu het feit dat je daar iets over mocht zeggen, over Nile Rodgers en zo, en Bill White, dan mocht je dat ook draaien. En op zich is er niks mis mee. Heeft ook ooit Madonna geproduced.
1: Mm-hmm.
0: Wist je dat?
1: Zou kunnen. Ja. Zou kunnen.
0: Deze. Ja.
1: Like a Virgin.
0: Ja, inderdaad. Nile Rodgers heeft dat geproduced.
1: Ja. In het Fins.

0: maar je hebt ook iets meegenomen dat ik ook heb. Ik ga ervan uit. Ja, ik heb het niet meegebracht. Ah. Ik ga ervan uit. Dat is omdat Nile Rodgers daar ook op meespeelt.
1: Ah ja, tuurlijk.
0: Ja, het is Red Hot and Riot.
1: Ja.
0: Muziek van Fela Kuti. En ja, er zijn heel wat artiesten die daar hebben aan meegewerkt. Dat is, ja, dat is die reeks cd's. De Red Hot reeks. Waar een deel of het volledige opbrengst gaat naar de AIDS Foundation Red Hot, denk ik. Hè?
1: Ja. Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen, ja. Ja. Het is een compilatie.
0: Ja, en ik heb daar een heel wat cd's van uit die reeks Red Hot.
1: Ja,
0: altijd wel interessante artiesten die eraan deelnemen en interessante covers ook.
1: Ja, hier staat hij bijvoorbeeld op met Macy Gray en Femi. Nile Rodgers met de versie van Get Enemy,
0: ja,
1: van Fela.
0: Ja.
1: Hier zit hij op de bas, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Of gitaar.
0: Bas, denk ik. Hè.
1: Bas.
0: Ja. Is Nile Rodgers niet de
1: bassist?
0: Burn.
1: Ik zoek het op.
0: Edwards. Ja.
1: Bernie Worrell, heet
0: Edwards. Nee. Burn Edwards was dan de gitarist. Of, ja. Ja, zitten wij van alles te verkondigen. Misschien is het helemaal niet waar. Ja,
1: wat is Jan Bellemans? Een bassist of een gitarist?
0: Wie is Jan Bellemans?
1: Die heeft hier ooit... Nile Rodgers zit te coveren.
0: Ja, Nile Rodgers is eigenlijk gitarist. Ja. Het is... dan ga ik eens kijken, want het is... Bernard Edwards was de bassist. Ja, zitten wij van alles te verkondigen. Het
1: moet juist zijn, hè?
0: Het moet juist zijn, ja. Dus inderdaad, dat speciale gitaarlijkje... dat je altijd hoorde, dat klankje, dat is... Nile Rodgers dus. Onze excuses voor desinformatie. Maar ja, het gaat over Amerika, Bill White en de heer Trump. Dan mogen we desinformatie geven. Huh? Ja, ja. Dus de beroemde Amerikaanse tenor Nile Rodgers komt vanavond naar het Jubelpark. Ja.

0: Verder gingen normaal gezien ook parachutespringers zijn.
1: Aha.
0: Ja, maar dat is, ja, ik weet niet, Amerikaanse parachutespringers zijn zeker, ik weet niet. In ieder geval, dat mag niet meer, of dat mag niet.
1: Ah, niet in het luchtruim, boven Brussel.
0: De Wever komt, en ik denk dat Michael Freilich, zal ook komen. Ja, zeker.
1: Ja, jij zei ook eens een week in Duitsland moeten gaan vliegen om je Duits
0: te trainen. Hè. Te trainen vooral, want dat is niet zo goed.
1: Nee.
0: Jawel. Ja. Dus, ja.
1: Nog Nile Rodgers. Ik weet niet, heb jij nog?
0: Of is nee.
1: Dat stopt voor me, hè?
0: Ja, maar ik heb nu speciaal dat meegenomen.
1: Oké, nee. Dan kan ik ze gebruiken voor 7-zit-programma. Wat voor een programma hebben we eigenlijk?
0: Ah, ja, vandaag is het heel warm. Dus vandaag is het... De helikopter is er al, ze, met de Amerikaanse parachutisten.
1: Ja. Oh,
0: jump! Van Helen zou zeggen, jump! Maar het is niet Van Helen die komt.
1: Allee,
0: is,
1: ik heb drinken bij voor u, dus wat af te koelen.
0: Het is dorstig weer, ja. Dus, waar gaan we het over hebben? Over...
1: Niks?
0: Gewoon over warm weer. En over de muziek die daarbij past.
1: Ah.
0: Zweterige muziek of juist verkoelende muziek. Om het vol te houden tot 2 uur. En dan krijg je nog meer van dat soort muziek dat uit zonnige streken komt.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Oké. En dit is?
0: Good Times.
1: Ah, dat is een speciale versie toch?
0: Ah ja, een instrumentale versie.
1: Ja. Ja. Oh, ik zit daar antwoord ik niet meer op.
0: Nee.
1: Dat is wel herkenbaar.
0: Dan gaat ze iets zingen. Ja, de grote Amerikaanse tenor Nile Rodgers gaat straks zingen op dit nummer.

0: bones on the half shell and roller skates, roller skates. Good times.
1: En gisteren ook good times gehad om 5 uur.
2: Ja, absoluut. Ja. Het is altijd leuker dan naar vissen zitten kijken. Hè,
1: naar vissen?
2: Ja, vissers.
1: Meestal 's morgens vroeg kijk ik niet naar vissers.
2: Ik ken ook mensen die...
1: Maar er zijn vissers die heel vroeg opstaan, inderdaad, om naar vissen te kijken om 5 uur 's morgens. Ja. En beter om 5 uur tegenwoordig dan om 10 uur.
2: Mm-hmm. Ja. Ja, ik heb gekeken uiteraard. Ik heb al heel veel gekeken. Ik heb ook al heel veel gemist. Maar er is ook heel veel voetbal.
1: Ja, en vorige keer dan had je nog een heel goede score. Want Dirk doet mee aan een soort van wedstrijd. Dat je dus op voorhand alle wedstrijden moest inschatten van wat gaat de uitslag zijn. En vorige keer, hoeveel was die plaats?
2: Toen was ik 9e. 9e van de 360.000. Maar dat was nog
1: 9e?
2: Ja, want we waren 2 of 3 wedstrijden ver. Dus ik had al 2 van de 3 juist.
1: Okay.
2: Dus 9e. En nu sta ik op de Sporza-pronostiek van de 360.000 rond de 4000ste plaats.
1: Ja.
2: Maar als ik nu 2 keer de hoek gok, dan stijg ik wel met 1000ste plaats.
1: Ja, maar de nummer 1 om die bij te halen?
2: Dat zou nog kunnen. Ik weet niet, dat vind ik spijtig dat we dat niet weten, dat ze dat niet bekendmaken.
1: Ja. Zou het dan een Senegalees zijn, de 1?
2: Ik weet dat ik van de 74 wedstrijden die ik nu heb gepronosticeerd, heb ik er 13 juist.
1: Ja.
2: En dan heb ik ook x aantal, dat weet ik niet hoeveel, fout uitslag, maar met het juiste doelpuntenverschil. Dus als je 4-2 schrijft en je hebt 2-0 gegokt, dan heb je ook... Enfin ja, het is leuk.
1: Ja, dus nu woensdag spelen we tegen Senegal.
2: Ja, dan win ik, sowieso, altijd. Ja. Als persoon, hè.
1: Ja.
2: Als persoon, want ik ben... zowel voor supporter van de Belgische ploeg en ook voor de Senegalese.
1: Maar de pronostiek moet je natuurlijk invullen.
2: 1-3.
1: Voor
2: Senegal. Dat is echt een heel goede ploeg. Ja. Ja. 1-3.
1: En wie gaat die 1 maken?
2: Die 1 gaat een Belg.
1: Courtois.
2: Nee.
1: Als hem heel goed uittrapt.
2: Ja, heel goed.
1: Ja. Het is,
2: sommigen willen hem er ook uittrappen. Hè?
1: Ja. Maar het is warm, hè.
2: Het is warm.
1: Echt. Vooral in de stad.
2: In de stad.
1: Vooral in de stad is het echt warm.
2: Tja, dat ken ik van.
1: Het is zomer in de stad. Het is echt zomer in de stad.
2: Ja.

0: het is warm, hè?
1: Heel warm.
0: Ondertussen is het hier in de studio 30,6 graden, als we de meter mogen geloven.
1: Hoeveel?
0: De 30,6.
1: Oh,
0: 30,6. En als we de CO2-meter mogen geloven, is die 683. Wat oké is, hè? Maar het raam staat vol een bak open.
1: Ja, ja.
0: Van het moment kan het nog. Het blijft... Het is eigenlijk nog oké buiten. En daar is de helikopter weer. Ja, belegerde stad.
1: Dat is omwille van de koers.
0: Ja, voor mensen die dat niet weten, het is ook vandaag Belgisch kampioenschap wielrennen.
1: Ja.
0: Dirk, je mist van alles. Hè? Want ze rijden van hier naar Braschaat.
1: Naar Jan
0: Beenhesp.
1: Nee.
0: Jan Beenhesp. Van de Wever naar Jan Bon. Dus die afstand is niet ver. En toch noemen ze dat dan een Belgisch kampioenschap en niet een Vlaams kampioenschap.
1: BK.
0: BK, ja. Ja.
1: BK, dat is ook Vlaams. Hè?
0: Ja. Dus vandaag wat zomerse muziek.
1: Aha.
0: Ik heb dat gewoon liedjes. In mijn geval gaat het vooral over de temperatuur. Hot.
1: Mm-hmm.
0: En zo. En summer. Ja. En bij u is het gewoon muziek die je...
1: Ik heb toch wat plaatjes bij die gerelateerd zijn aan landen die deze week in het nieuws kwamen.
0: Ja.
1: Ja, niet zo gek veel,
0: nee.
1: Maar toch wel wat.
0: Ja.
1: Dus, deze komt uit de Dominicaanse Republiek, maar eigenlijk is het meer uit Guadeloupe en Martinique. Dit zijn Le Vikings de Guadeloupe.
0: Ja.
1: Gordon Henderson.
0: Sofrito.
1: Sofrito.

0: Wie het niet heet heeft, is de Theo.
1: Franke.
0: Ja, Theo Franke. Hij heeft het niet warm. Hij heeft een zwembad, een pintje en zo. Oei. En hij was weer aan het afgeven op mensen die te veel aan het klagen waren over de warmte. Hij zei van, nou, je moet niet liggen kakken. Straks gewoon aan het zwembad met een pintje. En hij vond dat hij het recht had om dat te zeggen. En denk van, ja, allee.
1: Er is op gereageerd door, hoe noemt hem?
0: Ja.
1: Ja, die, hè?
0: Ja.
1: Die heeft er een parodie op gemaakt met een foto.
0: Een foto en iedereen was uitgenodigd om bij Theo thuis in zijn zwembad te gaan zitten en een pintje te drinken. Ja.
1: Over het lugubere gaan we niet vertellen.
0: Nee. Alles is heet. Zelfs de kip.
1: Hot chicken.
0: De hot chicken van Manu Dibango. Hè.
1: Manu Dibango.
0: Instrumentale.
1: Wacht even, heet de kip. Doe maar. Ja.

0: hete kip. Hot chicken van Manu Dibango.
1: Ja. Mm-hmm. En jij zei, als je kip, of wat zei je?
2: Hot chicken.
1: Of nee, als je Manu Dibango en dan duikt hij tussen
2: de plaat. Ja, ik dacht dat ik iets bij had van Manu Dibango, maar het is niet zo.
1: Nee.
2: Maar ik heb wel iets anders hot bij.
1: Ah ja, die heb ik ook.
2: Deze.
1: Maar hoe heet het nu weer?
2: Hot pants.
1: Ja, maar het is niet hot pants van...
2: James Brown,
1: hè?
2: Nee.
1: Ook niet de Hot Pants Road van Maisio & the Max. Nee. Maar nee. Maar ik heb hem ook op een of andere obscure compilatie.
2: Ja, dit is op een teninske.
1: Ja.
2: Op 45 label. Ik ben aan het zoeken, hè?
1: Ja, maar ik heb het... Dit heb ik thuis laten liggen.
2: Ja. Per toeval meegebracht.
1: Ja, nee. Maar het is... Hot Pants.
2: Pants.
1: Ja.

0: Naar het schijnt zijn we op tv te zien.
1: Ja, maar niet te horen.
0: Nee, niet te horen. Maar als je goed kijkt, vanuit de helikopter zijn er beelden van de Ernest van Dijk. Ah, daar zitten wij. Omdat hier de start ook is, denk ik, van de voetbal. Van
1: de koers.
0: Van de koers.
1: Op VTM.
0: Ja, en dan kun je op VTM. Ja. En dan kun je dus ons zien. Dus, ja. Ja, dus als je nu op terras gaat zwaaien, misschien dat we zien staan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is kwart voor. Toch de Hotpants Breakdown, Philippe. En de Soul Tornadoes zijn dit op een Funky 45's. Dus een 10-inchje met allemaal dit soort funky grooves.
0: Ja.
1: Heel leuke collectie. Ah, ja, reeks, dat bedoel ik.
0: Ja, ik heb dat op een label dat San Francisco komt.
1: Scott McKenzie.
0: Ja, die kwam ook uit San Francisco. Ja. Met bloemen in zijn haar.
1: Ja.
0: Ja. Okay. Of hij ging naar San Francisco. Zo was het. Hij ging naar San Francisco. Ja.
1: If you go.
0: Ja, ja. Dus... Aankoop 45. Van de week, ja.
1: Het is 45, oké.
0: Okay. Ja, het is 45, inderdaad. Ja, ja. 45 voor.
1: Ver.
0: Voor. Ik heb onlangs twee cd'tjes gekocht van Mahan Esfahani. En Mahan Esfahani, dat is... Jij kan dat zien, hè, want ik hou de cd nu voor mij goed, maar jij kan hem zien. Ja. Je kan dat ook op de Facebook zien.
1: Ja.
0: Ik heb het eigenlijk gekocht voor het programma Zetpil. Kent u het programma Zetpil? Dat is vanavond.
1: Sipo.
0: Vanavond tussen 12... De warmte begint echt erin te hakken. Vanavond tussen 9 en 10. En ik had van Mahan Esfahani... een nummer gehoord van Kaija Saariaho. En Kaija Saariaho is dan weer een Finse componiste die vorig jaar overleden is. En hij had muziek van haar gespeeld op clavecimbal. Want hij speelt op clavecimbal. Dus dat zijn twee cd's met clavecimbalmuziek.
1: Oh.
0: En dat is wel tof, want hij speelt niet enkel klassiekers, zoals op deze cd dan Bach zit daartussen, Johann Sebastian Bach, Goreschki. Zit daartussen. Maar ook in dit geval een nummer van Steve Reich. Ik ga het al opzetten. Ik ga het al opzetten, want
1: heel leuk.
0: Dat duurde anders te lang. En wat hij speelt is Piano Face. En Piano Face is eigenlijk geschreven voor twee piano's die dus simultaan spelen. Maar die één piano speelt zo net een maat vroeger of later, zo is het. Hè? Waardoor dat je een soort van verschuiving van je krijgt phase shifting eigenlijk. Hè? Dus door gewoon het feit dat je twee dezelfde pianolijnen speelt, maar toch elke keer met een maatverschil. En de ene kant speelt dat nog eens wat sneller, waardoor dat je op een gegeven moment valt dat dan samen en dan gaat dat weer uit elkaar. En dat is dus de bedoeling van dat nummer. En hij heeft dat gespeeld op zijn clavecimbal. En Steve Reich vond dat goed. Maar het publiek vond dat blijkbaar niet goed, want toen hij dat live bracht, dan werd hij uitgejouwd.
1: Oh.
0: Is hem even gestopt, ging hem verder en dan is hem toch na 10 minuten gestopt.
1: Ja. Ah, ja.
0: Spijtig, want uiteindelijk, mensen komen dan om clavecimbalmuziek van Bach te horen en die kunnen dat dan niet aan dat dit bijvoorbeeld gespeeld wordt. Ik ga dit niet volledig spelen, maar vanavond in Zetpil krijg je deze van Steve Reich. En ook die muziek van Kaija Saariaho. En ook nog andere muziek.
1: Dus, even recapituleren. Hè.
0: Ja.
1: Dit zijn twee clavecimbals die een fractie van een seconde later spelen.
0: Ja, dus hij heeft de één lijn heeft hem op voorhand opgenomen.
1: Ja.
0: En daar speelt hem nu live samen, waardoor dat je...
1: Dat is maar slapjes, hè, Filip? Wij hebben over laatst een concert gezien met 50 piano's.
0: Ja, dat is waar, in de handelsbeurs.
1: Ja.
0: Klopt, met muziek 50. Van Georg Friedrich Haas, de Oostenrijker. Maar in dit geval, en dat is nog niet op geen opname van verschenen van dat stuk. Nee, spijtig.
1: Nee.
0: Ja, maar hier dus wel, en hier zijn verschillende versies van, denk ik. Ook niet enkel op piano of clavecimbal, maar ook andere versies.
1: Ja. Dit is weer een goede vondst. Hè? Dit is weer, dit vind ik echt wel heel
0: leuk. Ja, en dat is echt plezant om naar te luisteren. Ja. Dus vanavond kun je de volledige 16 minuten beluisteren. Nu al een klein fragmentje. En vanavond, als het wat cooler is, vol een bak.
1: Dus ik ben al aan het denken wanneer de voetbal begint. Dan moet er tussen
0: dat is de ideale soundtrack voor uw voetbalmatch. Is het voetbal vanavond?
1: Ja, uiteraard.
0: Ah ja, de voorronde zijn toch gepasseerd.
1: Zuid-Afrika, Canada. Ja, nu zijn het de 16e finale.
0: De 16e finale.
1: Het is Canada tegen Zuid-Afrika.
0: Ja. Ik denk dat hier ook wel 16e noten tussen zullen.

0: Ik denk dus dat je dat live kan spelen met links en met rechts. Dus dat je op twee klaven cymbals speelt.
1: Synchroon.
0: Synchroon. Maar hoe dat je dat dan met je brein doet, dat weet ik niet.
1: Oh, ja. Ja. Maar eigenlijk ben ik geen fan van klaven cymbal. Ik vind dat zo aan de piano met een volkje tussen.
0: Ja, maar bij sommige muziek vind ik dat wel passen.
1: Dus ja, absoluut. Ja,
0: en dus vanavond ook dat één stuk van Kaya Sarriao is ook met elektronica bij. En dat maakt dat dan toch weer een andere dimensie. Het is echt heel goed. Dus mensen, luister vanavond naar
1: Zetpil.
0: Dan hoor je drie nummers van Mahan Esfahani, een Iranier uit Amerika. Ik weet niet of hij ook naar de voetbal is gaan kijken en blij was toen Iran 0-0.
1: 1-1. Ah, tegen België 1-0-0, ja. En tegen Egypte... Egypte 1-1.
0: Ja, ze hadden bijna gewonnen, hè.
1: Ja, laatst. Ja, belachelijk, hè. 3 millimeter offset. Ja. Met zijn linkervoet. Met zijn rechterteen. Ja.
0: Just is just.
1: Ja, nee, dat vind ik...
0: Ze moeten een plek kennen.
1: Ja, nee, het is te goed.
0: Maar goed, dat was mijn aankoop. Uw aankoop, ondertussen de mijne blijft gewoon op de grond wat door...
1: Nu je toch moet ik zwijgen over voetbal. Ik heb iets Egyptisch bij, Filip, dat toch wel een beetje de Belgen heeft in de schoot geworpen, dat we naar de 16e finales mogen gaan en de sterkste tegenstander krijgen, Senegal. Ja. Ik heb een opvolger gevonden, of gekocht, van deze LP die jij kent.
0: Ja, Yalla.
1: Yalla, Hitlist number one uit Egypte. Uit 1991 heb ik die gekocht in Londen destijds. Mm-hmm. Er is een opvolger, na zoveel jaar, 35 jaar, is er een opvolger gevonden. Maar dan is het wel disco. En dat is iets totaal anders dan de Hitlist number one, Yalla LP. En ik weet niet wat er gaande is, maar ze hebben een methode gevonden om de cassettes die daar allemaal uitgebracht werden op vinyl te zetten.
0: Ja.
1: Denk maar aan die Maghreb-cassettes. Op We Want Sounds. En nu deze is een Egyptische disco-boogie. Allemaal cassettes uit 78 tot 92. Geselecteerd door een, ja, hoe is het, een disco.
0: Ja.
1: Disco Arabesco.
0: Mm-hmm.
1: Ik dacht, die moet ik hebben. En dan,
0: dat is nooit niet slecht.
1: Nooit niet slecht.
0: Altijd plezant om naar te luisteren. Zelfs als het disco is.
1: En ook de hoes. Filip staat op de site van Facebook. Dus mensen die graag de hoes willen fotograferen, die kunnen dat doen en die kunnen de LP ook bestellen.
0: Ja. Niet de hoe, maar de hoes.
1: De hoes.
0: Ja.
1: De hoes. Okay. Ja. Ajam El Disco.
0: Ja.

0: Ah, het is gedaan. Ja, ik had net een berichtje gekregen dat we moesten oppassen voor een gewapende man in de buurt. Blijkt dat Jan Bon een geweer gekregen heeft. En misschien dat hij aan de start staat of zo, wie weet. Hè?
1: Ja. Ik krijg ook een berichtje daar, denk ik.
0: Okay.
1: AML Disco.
0: AML Disco, dus spijtig, uw aankoop van de week.
1: Het spijtige is, Filip, daar staan we geen covers op.
0: Ja.
1: Dat had wel gemogen, vond ik.
0: Ja, maar zou er veel gecoverd geweest zijn in Algerije?
1: Algerije, Egypte. Ik denk dan wel.
0: Is het Egyptisch? Of
1: het is Egyptisch.
0: Ah, kijk. Okay, okay. Ja, maar ja, dan nog, het lijkt mij...
1: Ik denk op die cassettes vind je wel wat terug.
0: Ja, misschien wel, ja, inderdaad.
1: Dat is goed nieuws, want ik heb eigenlijk nog een heel pak originele cassettes uit Noord-Afrika en West-Afrika.
0: Ja.
1: Dus ik kan misschien ook wel eens een compilatie LP kunnen maken.
0: Ja, kun je ook maken. En gewoon een splatterd vinyl.
1: Ja,
0: gesplatterd vinyl. En
1: de downloadcode zonder CD natuurlijk.
0: Zonder downloadcode, gewoon... Of we kunnen cassette uitbrengen, hè. Dat is nog chiquer.
1: Een verzamelcassette. Maar dan moet het door cassettedek zijn. Hè.
0: Ja. Tijd voor de cover van de week. Oh my, alles wat je doet... Het zwaard loopt van mijn rug. Alles wat je doet is te veel hier. Het was ondertussen nog 30,7. Het begint op te lopen. Dus het is warm vandaag. Het is zomer sinds de 21ste.
1: Ja.
0: Dus als je dat combineert, dan heb je donna zomer. En hot stuff, ik dacht. In combinatie met de cover... Uit het koele Finland. Voilà.
1: Wow.
0: We zijn daarmee weg.
1: Weer disco.
0: Ja, disco. Achter disco. Igloo. From disco to disco. Ja.
1: Igloo Frisco.

0: rock. Ja, halleluja, ja. Nee. Maar disco heeft het nooit gehaald bij... Nee. Zoals dat onze vrienden uit Nederland het disco really made it.
1: Ah, Grupo.
0: Grupo Sportivo, maar in Finland niet.
1: Nee.
0: Hot Stuff in de Finse versie was dat cover van de week.
1: En hoe heet het dan in het Fins? Tardan?
0: Tandon. Tandon. Maar ze zingen ook wel Hot Stuff.
1: Hot Stuff.
0: Ja, waarschijnlijk dat houden ze dan als herkenningspunt.
1: Ja. Ik heb Japans bij voor jullie.
0: Ah ja, Big Back.
1: Big Back?
0: Ja.
1: Ja, Japanse versie.
0: Oké.
1: Maar instrumentaal, ik zeg niks.
0: Nee. Sst, zwijg.
1: Ik denk dat origineel is voor mij ook instrumentaal. Echt.
0: Dat klopt, ja. Maar het zou leuk zijn moesten dan ineens zeggen, we gaan zingen.
1: Ja.
0: De samurai versie.
1: Ja.
0: Pikant.

0: Het is een beetje spijtig dat ze zo geen Japanse instrumenten gebruiken.
1: Ja, het
0: zou wel tof zijn, zo'n koto. En dan die Japanse drum, zo heet dat. Die
1: kodos.
0: Kodos, ja.
1: Ja,
0: ik denk dat dat misschien wel had gekund.
1: Ze zouden bekend staan om hun live optredens.

0: Ja. De Soil and Pimp Sessions is een... Ik weet niet waar ik het ooit gekocht heb. Ik heb het al lang hierover. Ja. Ja. Ik krijg hier weer een berichtje binnen.
1: Ja.
0: Een, wat is mijn gsm?
1: Onder de stapel cd's.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, af.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Ik wou nog iets zeggen, Filip, maar ik weet niet meer.
1: Over Pickback?
0: Nee, ik weet het niet meer. Ik ben het kwijt. Ik ben het kwijt.
1: Ja, dat is niet erg.
0: Dat was de cover van de week voor mij.
1: Oké.
0: Okay. Er is ook een Latin version, zo'n cumbia versie van
1: Beat. Ja, die heb jij ook. Hè?
0: Ja, op single.
1: Ja.
0: Ja. Op Fuentes.
1: Het is too hot. Het is echt too hot.
0: Ken ik het?
1: Ja, ken je dat niet? Dat is een schaduwje zo.
0: Tijdens.
2: Too hot.
1: Too hot.
0: Ah, nee.
1: But this girl is... Ah, this town is too hot.
0: Ah, okay.

0: Too hot. Het is ook veel te heet in de steden.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Dus, 40 graden in Brussel. Mm. En ja, sommige straten was het bij ons ook heel warm. Vooral degene waar ze dus wat bomen hadden weggehaald.
1: Ja.
0: Omdat die in de weg stonden voor een projectje dat ook maar niet van stapel loopt.
1: Weet je waar het ook heel warm is nu, Filip? Die orangutang, die oranje orangutang, hoe zou je daarop reageren?
0: Op een aardbeving.
1: Ja?
0: Ja. Heeft hem gereageerd? Denk...
1: Ja, hij stuurt 150 miljard steun, logistieke steun.
0: 150 miljard.
1: Ja, ja. En dan in ruil voor 300 miljard olie of zo, denk ik.
0: Ah, ja.
1: Ik had u verteld dat ik toch wel enkele landjes in de picture wou zetten. En eentje daarvan is dus... Venezuela, dat ook ligt, ja. Nou aan mijn hart ligt, Caracas. Ja. Een van de leukste bands, stelletje ongeregeld, zijn Los Amigos Invisibles.
0: En ze
1: hebben een heel leuk cd'tje dat ik daar heel lang heb moeten naar zoeken.
0: Ja.
1: En dat is deze. All Day Today, All Day Tomorrow. All Day Today!
0: En ik heb van Los Amigos Invisibles een cd. Die hebben toch een cd op... Het label van Peter Gabriel of zo?
1: Real? Nee, ik denk het niet. Nee. Ik denk dat ik alles heb van Los Amigos. Manier op Real World.
0: Ja, maar ik heb daar ook een serie.
1: Zou kunnen,
0: van.
1: Ja.
0: Ja. Ja.

0: Ja, ik heb van hen een cd'tje en ik vind het zelf niet zo top. Maar jij zei ook al dat dat niet hun beste
1: plaat. Dit is veruit hun beste plaat. Ja. Ja, er staan ook wel afrobeat nummertjes op. En ze zouden het schijnt ook heel ambiance gericht zijn. Live optredens. Los Amigos Invisibles. Ja. De Venezuela, Caracas. Hopelijk komt er alles goed.
2: Ja. Ja.
1: Pracht staat ze, vind ik. Fenomenaal leuke, moderne, rijke. Ja.
0: Maar ik weet natuurlijk niet, jij bent daar geweest wanneer? 20 jaar geleden of langer?
1: Het jaar toen James Brown overleed, was ik daar. Hoorde ik op de BRT dat James Brown was over. 2007, om concreet te zijn.
0: Ja. Okay. Ja, tropische hittegolf.
1: Aha.
0: Van James White.
1: De broer van Billy?
0: Ja, van James Brown.
1: James Brown.
0: Nu je het toch hebt over James Brown, dit is James White.
1: Ja.

0: Heatwave, a tropical heatwave, James White and the Blacks.
1: Ja, in de Roma zullen ze wel gevloekt hebben, denk ik, Filip.
0: Ja, ik zie dat je iets hebt klaarliggen dat misschien mijn aankoop van de week voor volgende week is.
1: Ja, bizar.
0: Niet dat. Nee. Dat is de Mexican Institute of Sound.
1: Ja.
0: Heb je meegebracht?
1: Ja.
0: Want,
1: bewust. Ja. Omdat zij dus in de Roma zou optreden of opgetreden zou moeten hebben.
0: Ja.
1: Maar dat is gecanceld geweest, was ik eerder deze week. Ik had heel graag willen gaan, maar omdat het in de Roma is, dan weiger ik om daar naartoe te gaan. Hij, dus Mexican Institute of Sound, heeft ook een maxi uitgebracht, heel veel jaren geleden, samen nummertjes geparodeerd op van de Morrissey.
0: Ja, van de Smith.
1: De Smith. Ja. Heel slechte kwaliteit, heel maxi, met live nummers en studio nummers, waaronder The Last Famous Playboy. Ja.
0: Maar ze hebben dus nu een nieuwe uit, een samenwerking met de Meridian Brothers.
1: Klopt.
0: Dus ik heb die besteld al een tijd geleden en het is nu pas dat die verzonden wordt naar de winkel waar ik die kan afhalen.
1: Ja.
0: Dus ik ga ervan uit dat ik volgende week deze kan meepakken als aankoop van deze week.
1: Ja, en dan vraag je je af hoe populair de Roma wil zijn, want de Meridian Brothers waren nog niet zo lang geleden in het bos.
0: Ik heb die gezien in...
1: Het bos.
0: Het bos, ja.
1: Een half jaar geleden?
0: Was dat in het najaar?
1: Ik zou het niet weten.
0: Ik weet het niet.
1: De Mexican Institute of Sound. Ik heb daar toch al een stuk of 4, 5 cd's van. En dan heb ik gekozen voor deze gewoon. A Locatelli.

0: de Mexican Institute of Sound.
1: Mm-hmm.
0: Met
1: Alocatel.
0: Alocatel, en dat komt uit een cd'tje dan? Of,
1: dit is van zijn derde album. Ja. Ja, de eerste drie heb ik.
0: Ja.
1: En dan 2005 is de eerste. Mexico. Ja. Ja.
0: Ik ga naar Jamaica.
1: Gaan we daar doen?
0: Naar Tommy McCook.
1: Cook?
0: Die heeft een liedje, Heatwave. En volgens mij, dat is instrumentaal, volgens mij, dit is een doorslag van iets, hè? Maar ik kan er niet op komen. Misschien dat jij erop kunt komen. Het is wat James Brown-achtig, hè? Dat is toch James Brown, hè?
1: Ah, je ertussen praten hoor ik het niet, hè?

0: Het is toch een doorslager.
1: Ja, hè? Het is...
0: Ik had de moed niet om te gaan zoeken tussen mijn James Brown nummers om te weten komen welke nummer het juist is.
1: Chat, GTP, Philip.
0: Misschien. Maar dan moet je minder moeite doen, maar...
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar ik vind heel veel van dat soort... Ja, hoe is het? Reggae, ska?
0: Ja.
1: Ska?
0: Rocksteady.
1: Rocksteady.
0: Ja.
1: Allemaal zo heel dichtleunend aan James Brown.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Voilà, Filip. Ja. Weer een land dat in de belangstelling is geweest deze week.
0: Ja.
1: Cabo Verde.
0: Ja.
1: Tuurlijk, ze hebben zich gekwalificeerd.
0: Ah, ja.
1: De 16e finale.
0: Ja, en Hugo Broos ook.
1: Hugo Broos uit Zuid-Afrika.
0: Ja, heeft zich ook nog eens gekwalificeerd. Ja.
1: En dit is een uitspraak van Orang Orangutang weer.
0: Ja.
1: Time of War.
0: A time of War. Ja, inderdaad. Ja.

0: ze blijven hangen.
1: Nee. Ja. Dat is wat de orang-outang nog altijd zit roepen. Ja. Time of War, muziek uit Cabo Verde.
0: Ja.
1: Maar ze wonen eigenlijk allemaal, al die muzikanten, in Rotterdam.
0: Ja, want ze staan op straat aan een affiche van, ik kan het niet goed lezen.
1: Heineken.
0: Maar daarboven, dat is goed
1: eten.
0: Eten. Ah, dat is
1: Kossu
0: van iets
1: of zoiets. Kossu, Kossu.
0: En daaronder een reclame van Heineken.
1: Heineken, ja. Apollos.
0: Ja, en over Heineken gesproken. Jij hebt bier meegebracht, of iets wat voor bier moet doorgaan.
1: Sub-bier.
0: Vanuit Duitsland. Schöfferhofer. Schöfferhofer. Grapefruit. Met een alcoholvolume van 2,5%. Het lijkt een beetje op... op zo'n breezer.
1: Een breezer.
0: Ja, ja, maar dan met bier, dus een bierzer. Het is vruchtensap met Weizen.
1: Bier.
0: Weizenbier. Ja. Mm-hmm. Ja, het zag er veelbelovend uit, maar de smaak is... Het is wat minder.
1: Ja,
0: wat
1: ja,
0: plastisch. Ja, het is wat slap. Ja, dat is maar, niet erg.
1: Er komt nog, Philippe, er komt nog.
0: Er komt nog.
1: Niet getreurd. Volgende week breng ik iets mee.
0: Voilà. Dan moeten we vieren met deze Hot and Jumpy van George Danka.

0: George Danka.
1: Danka. Ja. Ja, ik ken hem.
0: Ken je hem?
1: Ja.
0: Van Nigeria?
1: Nee, ik heb
0: Ghana?
1: Hem. Ik heb hem. Ah. Genk? Ja. Ja. Ik spreek maar niet over. Ja.
0: Maar die...
1: West-Afrika.
0: Eén van de twee. Ja. Hot en jumpy.
1: Ja. Volgende, Filip, iets wat jij ook hebt.
0: Ja, is het?
1: Ja. En je hebt het gedraaid op uw feestje. Huwelijksfeestje.
0: Ja?
1: Ja. Benny Moré. Maar dit is een...
0: Een andere versie.
1: Een andere versie.
0: Andere versie. Tito Puente. Ja. Ik weet al niet meer wat ik gedraaid heb. Ah ja, jawel, toch wel. Ja.

0: Celia Cruz met Tito Puente. Trouwens, Flip, afgelopen woensdag op Supply Delica, het Latin-programma op Radio Centraal, was afgelopen woensdag een special over La Lupe. Ah. Fenomenaal goed, 2 uur durend programma. En daarvoor dacht ik, ben niet zeker, want ik was op vakantie, 2 uur Celia Cruz. Ah. Maar ik ga het hem aanvragen, want die is echt wel de moeite om te luisteren.
1: Om opnieuw te beluisteren.
0: Absoluut, ja. Zeker en vast.
1: Muziek om bij weg te smelten.
0: Ice Cream Man?
1: Deze niet. Nee, dit is, het had gekund inderdaad. Nee, het is Alfredo de la Fe. Hot to Trots. Latijns-Amerikaanse disco.
0: Ja. Goed.
1: Even
0: afkoelen.
1: Ja. Met Schiffer, Hofer, Grapefruits.

0: Wat is het andere land? Ja, je bent nu bezig over... je was bezig over landen die iets...
1: Zat erop?
0: In het nieuws. Ja, ik zie
1: Uruguay.
0: Het.
1: Ja? Uruguay heb ik meegebracht omdat ze misschien wel de meest agressieve speler op het veld hadden staan. Die zelfs de arbiter aanraakte. Oeh. Vastpakte met zijn collega.
0: Ja,
1: niet normaal. Die had geschot.
0: Heeft hem rood gekregen?
1: Ja, daarvoor. En hij werd zo kwaad. Hij is door het voet gegaan. Ja. En had er een scheidsrechter vast.
0: En gaan ze door?
1: Nee, ze zijn uitgeschakeld.
0: Ja. Dan kan hem niet meer terugkomen.
1: Nee. Ja. Ken je Jobby Valente?
0: Ja.
1: Ja, dit is een nummer dat zij ooit gecoverd heeft. Maar dit is niet Jobby Valente.
0: Ah ja. Okay. Uit Uruguay.
1: Uruguay.
0: Ja.

0: origineel van...
1: Buster Poindexter.
0: Buster Poindexter, vorig jaar. Het is al meer dan een jaar. Begin vorig jaar. Ik was even aan het checken. Ik zeg, maar is het al een jaar? Een jaar en een half geleden.
1: New York Dolls?
0: Ja. Ja. Onder andere, ja.
1: Is dit de versie van Arrow?
0: Ja, inderdaad, dit is de versie van Arrow.
1: Nog een versie van een Hindustani versie.
0: Ik had ook de versie bij van Buster Poindexter. Ja.
1: Maar,
0: maar
1: hoe is zijn echte naam dan weer?
0: David Johansen.
1: David Johansen.
0: Ja.
1: Ik heb ook nog een bekende bij.
0: Ja. Het begin bekend.
1: Seven toch.

0: Money, who wants money? It ain't hay. It ain't even peanuts. Peanuts. Today.
1: Die El Manicero is de Spaanstalige. Ja. En dit was de Engelstalige Peanut Vendor van Anita O'Day.
2: Je hebt heel veel
1: peanuts.
2: Peanut Vendors. Ja. Als ik me niet vergis. Ja.
1: En goei.
2: Ja. En goei. Ja.
1: Ik heb er zelfs een dubbel.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Ja.
1: Veel noches.
2: Ja. Ja. Dit is Hot Food. Hete voet. niet heet
1: voedsel.
2: Voedsel, maar hete voet. Van Chico and the Man.
1: Ah, ja, ken ik.
2: Ken je de Chico and the Man?
1: Ja, ken ik.
2: Ja, ik ken die man eigenlijk. Ik weet daar niet veel van. Ik heb er ooit eens iets van gehoord. Ik heb van, vind ik wel goed.
1: Ja.
2: En heb je daar een full cd van gekocht. En daaruit komt deze Hot Food. Chico and the Man.
1: Simple. Hij sampled.
2: Ja, dat zijn zo samples. Maar dat is goed gemaakt. Ja, onder andere ook. Ja.
1: Chico and the Man, ja. Ik heb er drie singeltjes van.
2: Ja. Ja, ik vind dat wel goed. Ja. Dus zo een beetje funk, maar ja.
1: Klopt. Danceable.
2: Ja.

0: Voodoo.
1: Voodoo.
0: Funk.
1: Voodoo. Heet dat zo? Voodoo funk?
0: Of is... Nee, dat is voodoo funk. Dit is een soort muziek.
1: Ah ja, een soort van...
0: Dit is El Reggio van Cotonou, Benin. De buurt van Nigeria. El Reggio. Ja. Ese Comandos. Ja.
1: Het is om te smelten, hè.
0: Smelting pot.
1: Ja, echt een melting pot hier. Hè. Al dat vinyl is heel vloeibaar aan het worden.
0: Ja, ja, mooi. Ik heb nog eentje opzij liggen.
1: En voor af te sluiten.
0: Waar we mee begonnen zijn.
1: Ah ja?
0: Ongeveer.
1: Ja, ik ben aan het denken, waar zijn we begonnen? Met de doden van de week.
0: Nijl.
1: Geshpati.
0: De Nijl.
1: Ah ja, de Nijl. Ja.
0: Ja. Volgende week Frans?
1: Volgende week Frans. In aanloop naar 12 juli, dan is het 14 juillet feestje.
0: Ja.
1: Café Tati in Oud-Berchem. Van 12 uur 's middags tot 12 uur 's avonds.

0: Ondertussen nog even reclame maken voor vanavond. Hè. Vanavond is het Zetpil en daarin krijgt u muziek van, niet van, maar gespeeld door Mahan Esfahani op klavecimbal, dus klavecimbal muziek. Maar het is niet allemaal klavecimbal muziek, ik ga eens even kijken wat er nog tussen zit, maar vooral klavecimbal muziek. Ik denk dat er ook nog iets tussen zit. Naar aanleiding van Angine Poitrine, dat is zo de hype van tegenwoordig. Je ziet dat overal verschijnen, omdat ze microtonale muziek brengen, alsof dat zij dat hebben uitgevonden. Het bestaat al meer dan een eeuw, langer zelfs. Ik bedoel, microtonaal, dat is ook alleen maar omdat wij ons vasthouden aan ons gewone do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Maar er zit er van alles tussen. In de wereld kennen we dat al, maar in de westerse wereld nog niet. En dan is er ineens zo'n groepje die zegt van we gaan ons gitaren microtonaal stemmen en we gaan dat zoals simpele muziek brengen en dan is dat in. Ja. Niet te moeilijk. Daar zit dus vanavond muziek bij op een harmonium. Harmoniummuziek. Ja, maar dus een sixth tone, dus ook anders gestemd dan een gewoon harmonium. En het is hedendaagse muziek van Bernard Lang. Dus vanavond bij Zetpil tussen 9 en 10. Maar om af te sluiten gaan we naar het feestje.
1: Aha.
0: Het feestje dat doorgaat vanavond in het Juwelpark.
1: Speciaal voor u meegebracht.
0: Voor de 5000 Amerikanen en Bart de Wever, die ook uitgenodigd is, gaat daar ook uit de bol gaan op Nile Rodgers.
1: Ja.
0: En Bill White met zijn man. Er zullen maar twee geslachten zijn vanavond. Mannen en vrouwen.
1: Ja. En geen afgeslachten?
0: Nee. Die zitten ergens in de buurt van Hormuz, denk ik. Ja.
1: Ja.
0: En ergens ten noorden van Israël ook. Ja.
1: Ja. Is dit Nile Rodgers?
0: Ik weet het niet. Ja, inderdaad. Ik hoor precies chic. Boom.
1: Ja, ja.
0: Good times. Ja.
1: Voilà.
0: Ja, oké. Okay. Dus volgende week Frans. En de week daarna ook. Tenzij dat er vanaf 12 uur rechtstreeks programma is vanaf Café Tati. Dat weet ik dus niet. Dat gaan we dan wel merken. Maar volgende week dus nog gewoon centraal in het Frans. Dat is te zeggen, de muziek.
1: En français.
0: Voilà.

wekelijks op Radio Centraal, maar het is nog geen namaste op dit uur. Het is nog de beurt aan Back to Base, maar Back to Base kan er niet aanwezig zijn. Daarom vervang ik Back to Base.

Daniel Lapage van Ibis Lawrence. Ibis Lawrence. En u hoort de ventilator op de achtergrond om de lucht een beetje in beweging te houden met deze hittegolf. En u bent dan ook aan het luisteren naar Radio Centraal 106.7 FM op DAB Plus en op internet. Back to base, vervanging door Namaste. En om 3 uur is het dan Namaste zelf. En de reggae-plaatjes zullen misschien nog niet uitgedeeld zijn, daarom zal ik ofwel al overgaan naar bluegrass of zoiets. En dan kan het ook zijn dat we een beetje in de reggae blijven.

De Revolutionaries en vandaag geen Don Wacky en geen Crucial P. Crucial P normaal gekomen in de studio voor Back to Base, maar de storm van vannacht zal de trein verhinderd hebben. Daarom vervanging door Namaste en we zitten nog tot 4 uur, want tussen 3 en 4 is er altijd twee wekelijks Namaste op Radio Centraal. En nu is het nog een back-to-base uurtje.

Speciaal voor Crucial P. Peter Yellow, Hot. Een LP van een man die beweert de eerste Yellow Man te zijn en eigenlijk omgedoopt tot Purple Man.

En nog een nummertje van Ibis Lawrence, Ceasefire. Dus even straks nog een dubje van Ibis Lawrence. En dan zullen we die cd wel gepresenteerd hebben gehad op Radio Centraal 106.7. Back to base.

Jawel, Gucci Vibes was ooit nog een programma op Radio Centraal, 106.7, toen 103.9 en misschien nog een andere frequentie. Al lang geleden, maar jammer genoeg gestopt. Maar nu luistert u ook zoals zo lang al naar Back to Base, maar vandaag zonder Don Wacky of Crucial P of Ja Rebel of wie dan ook. Het is jammer genoeg niet kunnen doorgaan vandaag, maar toch wel vervanging gevonden door Namaste, die eigenlijk om 3 uur begint. In Antwerpen, Radio Centraal met de Mighty Diamonds.

Altijd gemakkelijk als ze zelf zingen hoe ze heten. Chakademus en Pliers op Radio Centraal bij Back to Base als vervanging gebracht door Namaste.

En zweten zal geen probleem zijn voor deze hittegolfdagen. Jacques-Ademus Empires. Hij wordt opgevolgd door het beloofde dubnummertje van Ibis Lawrence.

En voor een goede dub-performance kan u waarschijnlijk terecht zondag, volgende zondag, in de Casino te Sint-Niklaas, buiten, openlucht, gratis. Zoek het maar even op, de Casino in Sint-Niklaas. Volgende zondag.

En rond 23 juli ergens zal het Airy Vibes Festival plaatsvinden in Kortemark. Check it out!

Een rat dub nummertje van Ibis Lawrence. Er hebben wel 5 nummers van gedraaid, denk ik. En dit is de dub van Tourne la Page, zoals het beginliedje van dit programma, dat het vervangprogramma is voor Back to Base. En om 3 uur heeft u Namaste tussen 3 en 4, 2 wekelijks op zondag. Nu is er Back to Base nog elke week op zondag. UPA.

En met de plaat van The Mighty Diamonds had ik net op tijd de scratch kunnen overbruggen. En nu heb ik een andere scratch gevonden. Scratch, die Dub Organizer.

Plastic Smile op Radio Centraal, Black Uhuru. We gaan zo dadelijk nog even over naar Philip Fraser. Fate in Rastafari.

Philip Fraser, Radio Centraal, Back to Base. Nog een paar minuutjes tot 3 uur, dan is het normaal gezien Namaste, als de reggae-plaatjes nog niet op zijn. En dan gaan we over in folk en bluegrass en zo. Ik heb veel bluegrass bij, maar ook veel reggae. Tot zo.

En dat was dan ook het eindnummer van Back to Base ongeveer. We gaan organisch over in Namaste tussen 3 en 4, 2 wekelijks. En hopelijk is Back to Base volgende week weer effectief in levende lijven aanwezig in de studio van Radio Centraal 106.7 FM of op internet en op DAB+. Radiocentraal.be, een website, kijkt u maar eens even mee. En ondersteunt u ons ook even mee met een financiële maandelijkse bijdrage als supporter. Het WK brengt veel meer op, maar Radio Centraal mag ook wel een beetje delen in de almoezen.

0: Radio Centraal, namaste, twee wekelijks tussen 3 en 4. En u hoort Alison Krauss en Union Station.
1: Tell your little story and it won't take long.

0: it was hard.
1: Mama's Hand van Lynn Morris. We zijn een beetje in de bluegrass beland vandaag bij Namaste. Tot 4 uur nog en dan is het over 2 weken. Again, Namaste op Radio Centraal 106.7 FM. Tot over 2 weken.

Welkom, dames en heren, hier op Radio Sond Centraal. Van het ene kabaal gaan we naar het andere op 106.7 FM. Welkom bij Satan is Real. Dat klopt nog steeds. Jullie hoeven maar één blik op de gevel van het Antwerpse stadhuis te werpen en de vlag hier tegenaan hangen. En mijn hypothese bevestigt zichzelf. Ja, ja, Satan is real, net als een gefaald stadsbeleid. Maar wie ben ik om jullie op te zadelen met hypotheses? We luisteren het komende uur naar de antithese in de vorm van muziek die enkel ontspruit in een duivelsland als de Verenigde Staten. Welkom bij Satan is Real.

0: Sven Zijn staat Blaze Foley. De twee mannen kenden elkaar, deden drugs, alcohol en andere onzin met elkaar. Blaze Foley zingt een lied over een populistische leider. Nee, niet onze premier, wel over een Oegandese mensenvreter. Jawel, de one and only Mr. Idi Amin. Springtime in Oeganda. Blaze Foley.
1: It's to the tune of Sweet Bessie from Pike. This is for John Vandiver and Debbie. Just kind of in memoriam, as they'd understand.

Springtime in Uganda van meneer Blaze Foley. We gaan zo meteen luisteren naar Stringbean, een Amerikaan geboren in 1915 in Kentucky. Niet onder die naam geboren natuurlijk, geboren onder de naam David Aikman.

En zijn levensverhaal is een die enkel op Noord-Amerikaanse bodem had kunnen ontkiemen. Geboren in 1915, dus een hele tijd geleden. En op zijn 12 jaar ruilt hij een paar krielkippen, ook wel dwerghoenen genoemd, in voor zijn eerste bagno. En een krielkip kunnen we zien als een kleine kip, miniatuurkip, die zijn oorsprong kent in de middeleeuwen. De boeren die daar kippen hadden, moesten alle grote eieren afstaan, omdat die eerder geschikt voor de adel waren. En de kleine eieren, die van de krielkip bijvoorbeeld, bleven bij de boer. Waardoor er in deze soort geforceerde vorm van natuurlijke selectie die kleine kip zijn genetisch parcours heeft kunnen afleggen. Tot zover het kippengedeelte. Met de bagno die David Aikman had geruild, won een talentenshow en geraakte hij aan de bak als bagnospeler en ook soort van comedy man op het podium. Wat toen vaak de rol was van de bagnospeler. De bagnospeler in die tijden gebruikte de clawhammer techniek die eerder als ritmische invulling werd gebruikt. Maar door de soms onterecht toegeschreven komische klank van het instrument moest de bagnospeler ook mee het theatertje opvoeren. En de man kreeg daar zijn bijnaam, Stringbean, naar zijn lange en magere gestalte. Naast kippenkenner was hij ook amateur baseballspeler. En hij kwam in een nieuwe band terecht aan de hand van een van zijn tegenstanders. En dat was niemand minder dan Bill Monroe, de ook wel eens de father of bluegrass genoemd. Jawel, een van de grootste namen in Amerikaanse country en bluegrass muziekgeschiedenis. Stringbean werd dus de bagnospeler bij Bill Monroe en his Bluegrass Boys. En is te horen op deze opname van Goodbye Old Pal uit 1947. Ik vraag jullie om liefde te hebben voor deze opname, die zoals het jaartal stoffig is, stoffig klinkt. We luisteren naar Bill Monroe en his Bluegrass Boys, Goodbye Old Pal, met meneer Stringbean op de bagno.

Bill Monroe en his Bluegrass Boys. Goodbye Old Pal met String Bean, eerder op de banjo. Uiteindelijk verliet hij Bill Monroe zijn groep en werd hij vervangen door de grootste banjoman uit de Noord-Amerikaanse geschiedenis, meneer Earl Scruggs, die eigenhandig de rol van de banjo in bluegrass, old-time, country muziek relevanter maakte, muzikaler maakte, door met drie vingers aan fingerpicking te doen. En die is de Scruggs-stijl genoemd naar de man. Zelf is vandaag de vaakst voorkomende banjo-stijl die wordt gespeeld of waar dat mensen die het instrument leren toch naartoe reiken. Tegen de jaren 50 was String Bean een volwassen man en een vaste waarde op de grootste country radioshow, de Grand Ole Opry, waar hij muziek met comedy combineerde, comedy die hij tijdens zijn jongere jaren op het podium had leren doen, vaak met in duo met Grandpa Jones, ook een gelijkaardig figuur, ook banjo-speler en comedyman. En zijn String Bean, zijn clawhammer-spel kreeg toch meer aandacht en zo werd hij toch een van de grote all-time banjo-spelers. We gaan nu luisteren naar een nummer van de man zelf, Suicide Blues, String Bean.

Suicide Blues van String Bean. Goed om te weten dat de man geen zelfmoord heeft gepleegd. Oef. Wel is hij neergeschoten geweest. Ik zei in het begin van mijn chroniek dat zijn leven een van de Noord-Amerika's is. Wel, zijn dood is een... tragisch geval van de klassieke Homestead-invasie, zoals Truman Capote die in zijn bestseller In Cold Blood beschreef. String Bean en zijn vrouw waren modeste mensen die een klein huisje hadden in de bergen van het noorden van de staat Tennessee. En elke enigste bezittingen waren een Cadillac en een kleuren-tv, wat u allemaal niet het graf injaagt. Een kleuren-tv, dames en heren. Maar omdat ze zo bescheiden leefden, ontstond het gerucht dat hij zelf heel veel cash ergens verstopt had. En dat was ook zo, want String Bean heeft door de Great Depression geleefd en leerde daar wat elke Amerikaan in zijn leven is geleerd, dat de bank daar niet te vertrouwen is. Of die hier te vertrouwen is, dat moet ik in mijn jonge leven nog achterhalen. Maar String Bean was slimmer en hij had zijn geld thuis liggen. En na een live performance op de Grand Ole Opry keerde hij en zijn vrouw naar huis. En er waren ook twee mannen aan het luisteren en hen in hun woning al aan het opwachten om met geweld die berg geld te vinden. Maar zover is het niet gekomen. Er ontstond een klein gevecht en String Bean werd neergeschoten met een van zijn eigen vuurwapens. En in iets later beviel zijn vrouw hetzelfde lot. Het geld hebben de moordenaars niet gevonden. Ze sloegen op de vlucht in String Bean's en Cadillac met enkel wat vuurwapens en een kettingzaag. De volgende ochtend vond zijn collega Grandpa Jones en ook Bos Buurman hun lichamen. En in de rechtszaak die volgde herkende hij het pistool waarmee zijn vriend aan zijn einde kwam, want hij had String Bean dat ooit cadeau gedaan. Zo zie je maar wat begint als een transactie tussen sierkippen en een bagno, komt aan een einde wanneer je een pistool krijgt als housewarming gift. Rags to riches of zoiets. Toch een grappige noot aan het einde van het verhaal. De berg cash geld is in de jaren 90 gevonden. En er rijdt hier een sirene voorbij. De raam staat hier open. Ik ben ook maar een mens die behoorlijk aan het zweten is. In de jaren 90 bevonden nieuwe eigenaars de berg geld achter een losse baksteen in de schouw van de schoorsteen. Maar door de vele jaren die voorbij zijn gegaan terwijl het geld daar lag, zijn knaagdieren erop afgekomen, zeker in de bossen van noorden van Tennessee, waardoor dat de $20,000 cash die er lag als onbruikbaar werd bevonden. Tot zover het ludieke, maar even tragische verhaal van David Aikman, aka String Bean. We gaan luisteren naar Fingerpicking Queen Elizabeth Cotton, When I Get Home.

We luisterden naar When I Get Home van Elizabeth Cotton, gevolgd door I Washed My Hands in Muddy Waters van Stonewall Jackson. We gaan nu luisteren naar Pelt, hun lied Up the North Fork. Het is een iets langere zitting deze keer. Het nummer duurt 8 minuten. 8 minuten aan prachtige, texturale, cosmic Americana airwaves. Belt, sommige, misschien wel gekend onder sommige van jullie, de band van Mike Gangloff, waar dat Jack Rose wel wat platen heeft mee opgenomen, tot hij wegging en kort daarna aan het einde van zijn leven kwam. Up the North Fork van Belt.

Jawel, we luisterden naar Pelts op de North Fork. Die ene bombe waar ik het net over had, de compaan van String Bean. Wel, Grandpa Jones, zijn leven is ook dat een van de Noord-Amerika's. We gaan naar hem luisteren met zijn nummer I'm No Communist, Grandpa Jones.

Yeah, damn right, Grandpa Jones. I believe a man should own his own house and car and cow. Nou, dat is een lied geschreven door een ras-echte American. We gaan nu luisteren naar een golden oldie. Nee. Dat zou impliceren dat het gekend is. Het is niet zo gekend, maar wel een heel graaf nummer. Sin City van Charlie Gore.

0: We luisterden naar Sin City van Charlie Gore, gevolgd door Everything I Do Gonna Be Funky van Southern Soul New Orleans genius Alan Toussaint. We komen in het laatste kwartier van deze uitzending van Satan is Real. En bij deze nodig jullie allemaal uit deze vrijdag in de Nor. Daar vieren we 30 jaar het amusementsbedrijf. Al lang vaste waarde hier op Radio Centraal. Ah, nog even over Alan Toussaint. Natuurlijk voor de mega nerds en geïnteresseerden onder jullie. Muziekrecensent en schrijver Barney Hoskins, ook gekend van zijn boek Hotel California. Heeft een boek geschreven over country soul in the American South, Say It One Time for the Broken Hearted, waarin hij het over de periode, de eerste helft, vooral de jaren 60, heeft, waarin daar veel soul-artiesten gekend waren, met die uit het zuiden van de Verenigde Staten kwamen, Otis Redding, Al Green, Alan Toussaint, enzovoort en zo verder, en waar hij de mix van het zuiders invloed en natuurlijk ook het gevolg van slavernij, racisme, segregatie, hoe dat allemaal een rol speelt in een speciale mengeling van witte en gekleurde muziek die tot die Southern Soul is gekomen. Daarin staat een gekende anekdote van Jerry Wexler, een van de grote bonzen bij Atlantic Records, die naar een studio in Alabama belde, de Muscle Shoals Fame Studio. Want hij wou dat Aretha Franklin opnam met een band, een heel soulful, funky band. En Jerry Wexler dacht, zei, I want the same black band. Om met Aretha Franklin op te nemen, waarop dat Rick Hall, producent, zei, ja, dat is goed, but they're mighty white. Waar het punt wordt gemaakt dat de grond, de zon, de geschiedenis die er hangt voor heel soulful muziek, ongeacht de huidskleur, zorgt. Zeker een aanrader, soms wel stug, maar ook wel lachen. We trucken nu verder, deze laatste 10 minuten, naar, jawel, naar, hoe moet ik het zeggen, naar Nederland. Ja, toch wel, naar Hilversum zelfs. We gaan zo meteen luisteren naar Gerard de Vries, die in de jaren 60 met zijn band The Rodeo Riders, ook uit Hilversum, een aantal hits had op de Nederlandse populaire radio. Allee, zijn hits, dat is een leugen. Het waren praktisch allemaal Nederlandstalige vertalingen van Amerikaanse country en western nummers. Zijn gekendste lied, Het Spel Kaarten, is gebaseerd op oorspronkelijk Deck of Cards. Jullie misschien wel gekend, of misschien niet, is wel een beetje echt wel heel oudbollig. Populaire Amerikaanse versie door vele muzikanten, de gekendste van Tex Ritter. En zo heeft hij ook een aantal covers van Amerikaanse artiest Red Sovine, waaronder Giddy Up en Teddy Bear, waar we nu naar gaan luisteren. Zet jullie schrap voor verdomd moraliserende en van de pot gerukte verhalen op wat jingle jangle muziek. De teddybeer van Gerard de Vries.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei, hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar doet er eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.
0: God bless you and goodbye. Zo treurig en verdomd oudbollig. Gerard de Vries met Teddy Beer. Gerard de Vries kende na zijn muzikale carrière, muzikaal, tussen aanhalingstekens, muzikale carrière in de jaren 60, kende hij nog wel gekendheid als radiopresentator. Dit op Radio Veronica, de eerste piraten... Nee, ik herhaal. De eerste radiozender in Nederland die popmuziek uitzendde. En tegelijkertijd een piratenradio die zelfs tot in Vlaanderen reikte. Ze waren de eerste, maar bleven niet de enigste. En ze kregen concurrentie van andere piratenzenders die ook populaire muziek, anderstalig, Nederlandstalig, bracht. Zoals Radio Noordzee. En ja, jullie gaan dit niet geloven. Ik moest zelf ook twee keer lezen. Maar hun rivaliteit is tot een heus conflict gekomen. Nadat Radio Veronica, waar dat Gerard de Vries met zijn pseudoniem Cowboy Gerard country muziek draaide, western en country muziek draaide. Dat moet ik toch eens misschien herzien wat ik hier aan het doen ben. Radio Veronica, wauw, had het plan Nee, het is zelfs geen plan. Het is in werking getreden. Ze hadden de ex-kapitein van het schip waarop Radio Noordzee hun concurrent uitzende. Ze hadden hem overtuigd met wat geld om een brandbom te plaatsen, zodat het schip naar de haven gesleept moest worden en daar de uitzendapparatuur in beslag zou worden genomen, omdat het nog steeds over piratenradio ging, wat het toen wettelijk omstreden was. Maar het plan is niet volledig gelukt, want de bemanningsleden zagen, nadat de bom was geplaatst, de criminelen wegvaren en konden dus snel de politie op de hoogte brengen. En diezelfde nacht werden de daders nog opgepakt, werd het duidelijk dat de opdrachtgever Radio Veronica was om een brandbom aan boord Radio Noordzee te plaatsen. Jawel, dit is hier George W. Bush. 9/11 was an inside job. Jet fuel doesn't melt steel beams. Kind of shit. Maar dan bij onze jolige Noorderburen. En tot zover het piratenverhaal der Nederlandse radio's. Deze uitzending komt ten einde en ik denk dat ik hier alleen in de studio ben, dus omstreeks 4 uur gaat de nachtschuif aan. Ik herhaal nog eens, deze vrijdag het amusementsbedrijf 30 jaar in het jullie welgekende De Nor. Hopelijk tot dan. Ik stuur mezelf naar huis en ik laat jullie thuis achter, liefst thuis, niet in de auto, want daar is het onhoudbaar heet. Stay cool, stay safe. Ik laat jullie achter met Kiss and Angel Good Morning van de grootste, schoonste, gekleurde country artiest ever, meneer Charlie Pride. Tot over 2 weken.

Het is 5 uur, u luistert naar Radio Centraal. Tot 6 uur kunt u proeven van de Stash of Lord en Lady Hash. En zoals steeds beginnen we bij het begin.

Beginnen deden we met Mogwai, met een ingetogen Mogwai mag ik wel zeggen. Ze brachten A Secret Pines. We gingen verder met Zombie Zombie, met het nummer Extra Life. En aansluitend hoorde u Yoko Ono. En ze wandelde over zeer dun ijs samen met ene Jason Pierce. We gaan verder met Rubber Lung. Ik bedoelde natuurlijk Golden Bow.

0: Master Musicians of Bukkake met Eagle Wolf uit een vroege LP. Ik speel dat nummer niet zomaar. Het is eigenlijk een bruggetje naar het volgende item. En dat is de strip van de week met wederom de immer ravissante Lady Hush. Lady Hush, het is aan jou.
1: Dankjewel, my lord. Welkom in deze nieuwe aflevering van de Striptrip, waarin we alweer een hulde brengen aan deze schitterende negende kunst. Vorige keer hebben we Satrapie even in het licht gezet, maar het is toch hoog tijd voor nog wat meer vrouwelijk talent in deze Striptrip. Vandaag duiken we in de wereld van bekroonde stripauteur, animator en illustrator Aimée de Jong. De Jong, geboren in Waalwijk in 1988, heeft inmiddels een indrukwekkend palmares, waarin ze zowel fictie als non-fictie met gevoel en scherpzinnigheid verkent. Aimée heeft een Indische achtergrond. Haar vader werd geboren in Batavia en was kunstschilder. Haar ouders namen haar vaak mee naar musea, bezoekjes die later, naar eigen zeggen, een inspiratiebron voor haar werden. Ook Japanse manga's en de wereld daaromheen hadden een invloed op haar. Dat is ook echt wel duidelijk merkbaar in haar tekenstijl. Ze studeerde animatie in Rotterdam en aan het KASK in Gent. Haar carrière begon al op 22-jarige leeftijd met de dagelijkse strip Snippers in de Nederlandse krant Metro, die 5 jaar lang verscheen. Op haar 25e publiceerde ze haar eerste graphic novel, De Terugkeer van de Wespendief, die meteen in de prijzen viel en zelfs werd verfilmd. Centrale thema is het effect van pesterijen op de mentale gezondheid en hoe je dit ook op latere leeftijd nog kan blijven achtervolgen. Een andere mijlpaal kwam met het verhaal Bloesems in de herfst. Een samenwerking met de Belgische scenarist Sidrou dat handelt over liefde en ouder worden. Thema's die niet vaak in strips behandeld worden, zeker niet met de diepgang en de gevoeligheid die Aimée erin legt. Ze zetten aan het denken over het mens zijn. Het is echter met de opvolger Dagen van Zand over een waar gebeurde klimaatramp in de jaren 30 in de VS dat Aimée haar reputatie als internationaal gerespecteerd auteur definitief vestigt. Het boek werd een bestseller in zowel Nederland als Frankrijk en sleepte prijzen in de wacht in onder meer Amerika en Japan. In 2024 brengt ze een gewaagde adaptatie uit van Lord of the Flies, mijn persoonlijke favoriet, gebaseerd op de klassieker van William Golding. Haar bewerking is werkelijk magistraal. In haar typische tekenstijl vertelt ze het verhaal van de schooljongens die vervallen in onmenselijkheid. Het verfijnde kleurgebruik ondersteunt de psychologische diepgang en benadrukt de overgang van een idyllische eilandvakantie naar een duistere overlevingsstrijd, waarbij de emotionele spanning in het verhaal wordt versterkt. Persoonlijk, ja, zoals ik al zei, mijn absolute beste boek. Niet van mij natuurlijk, maar van haar. Ze bracht ook grafisch journalistiek werk uit na haar bezoek aan vluchtelingenkampen in Lesbos. De reis resulteerde in het getekende rapport Europe's Waiting Room en vormde de inspiratie voor verschillende nieuwe projecten over onder andere Oekraïnse vluchtelingen in Nederland. De steeds terugkerende onderwerpen zoals migratie en menselijke relaties die vaak in de marge blijven, worden door haar toegankelijk gemaakt voor een breed publiek en maken van haar een veelzijdige grootmeester van het beeldverhaal. Helemaal het ontdekken waard dus. Veel plezier met Aimée de Jong en met de rest van de star.
0: Lydia, dat was weer fantastisch. Dankjewel voor deze bijdrage.
1: Met veel plezier.

Dit was een striptrip met Lady Hush. Je luisterde ondertussen ook naar Eat Lights, Become Lights met Vapor Trails. En dit is Poor Old Donny Fritz.

Dat was eerst nog eventjes piepen. Martin en Scott met de African Sweet Fantasy. Dat zeer abrupt werd onderbroken voor deze Money Mark met zijn Insects Are All Around Us. We gaan verder met Jackie Mito, The Juice Box.

Dan zijn we nu aanbeland bij de Waardeborg van de week. En dat is deze week het nummer ICOM. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Altijd een beetje gokken. ICOM Borg.

De Sir Douglas Quintet met At the Crossroads. We sluiten deze Lord and Lady Hush. De stage of Lord and Lady Hush bedoel ik dan. Sluiten we vandaag af met een wervelwind. De Tornado's.

producing those teenage sensations.

Welkom bij Ongawa hier op Radio Centraal, 106.7 FM. Ik heb enkele singles meegebracht, een veertigtal. En het zijn voornamelijk singles die ik al ooit heb meegebracht, maar nooit de andere kant heb opgelegd hier. In de intussen al 34 jaar Ongawa op Radio Centraal. Deze Oscillations is van Silver Apples. En zonder Silver Apples denk ik dat er veel bands nooit zouden bestaan hebben. Dit is 1968. De volgende single dat klaar ligt is aan u om te ontdekken welke van de twee versies het zijn. Namelijk het nummer Talking About You. Je hebt het nummer Talking About You, dat eigenlijk I'm Talking About You heet, van Chuck Berry. En je hebt ook Talking About You van Ray Charles origineel. En als er dan groepen zijn die beide nummers spelen, dan wordt het soms moeilijk om te ontdekken welke van de twee het eigenlijk zijn. Aan u om zelf te bepalen welke de originele versie is van deze Talking About You, in deze versie van The Animals.

andere kant van deze single heb ik al wel eens meegebracht. 7 times 7 of 7 volte 7. Van de groep The Casuals, komt uit een film van een volledige soundtrack is bijna gemaakt door Armando Trovajoli, een bekende naam hier bij Ungawa. Maar deze is dus van The Casuals. De volgende is ook een B-kant. En de A-kant speelt geen rol wat het eigenlijk is. Het is de B-kant die ik nu ga opleggen. En dat is Looking Back van de Spencer Davis groep.

Gloria. Deze versie komt uit Zagreb, uit Kroatië. Midden jaren 60 opgenomen door de groep Delfini. Ik veronderstel dat dat de dolfijnen zijn. Ik ken geen Kroatisch. In elk geval een leuke versie van Gloria. En de volgende is ook een cover. Origineel ken je het ongetwijfeld, maar de band misschien niet. De groep de Deltones. Ze komen uit Australië. En ze hebben een geweldige versie opgenomen ooit van Gimme Some Lovin'.

Ja, deze single heb ik gedraaid op 9 april 2013. Dat was de dag nadat ik op het nieuws hoorde dat Margaret Thatcher overleden was. Now She's Dead van de Downliners Sect. We gaan naar een andere Britse geweldige band. En dat is de groep The Eyes. Ik heb er een drietal singles van, geloof ik. Een van de zes kantjes heb ik nog nooit meegebracht hier. En dat is A Man With Money.

Ja, natuurlijk een klassieker, Money, maar deze versie zullen jullie nog niet vaak gehoord hebben van Burn Elliott en The Fenmen uit 1963, uit Engeland natuurlijk. De volgende band ook uit Engeland, al hebben ze een Franstalige naam, Les Fleurs de Lis. En ze brengen hier So.

We schrijven 1964 voor deze single van The High Numbers. En eigenlijk is dat niemand meer of minder dan The Who, die tijdelijk hun naam hadden veranderd. Het nummer heet Zoot Suit. En de volgende single is ook uit 1964 van The Hollies. Op de B-kant staat misschien wel mijn favoriet nummer van The Hollies, namelijk Come On Back. Maar ook de A-kant die valt eigenlijk best wel mee. Dit is Weird True.

Een minder gekend bekantje van de Nashville Teens, The Little Bird, een single op MGM. Volgende is waarschijnlijk de meest recente single die je vandaag zult horen. Hij toch tijdens Ungawa hier. En dat is een single uit 1973. En komt van de hand van Iggy en de Stooges. Op de A-kant staat Search and Destroy. Dat heb ik al zeker een paar keren laten horen hier. Maar nog nooit Penetration.

Voilà. Dat waren natuurlijk de Kinks met Bald-Headed Woman. En het nummer is ook gekend als No Sugar in a Coffee. Ik drink geen koffie, dus ik doe er ook geen suiker in. En die single is uit 1965 en op de B-kant van die single staat So Mystifying. Nu was er in Nederland een band, een zeer grote fan van de Kinks. En zij heetten de JJ's. En ze hebben gewoon die single volledig overgenomen. A en B-kant, alle twee. En eerlijk is eerlijk, ik vind die twee versies uit Nederland zelfs nog beter dan het origineel. Dit is hun versie van So Mystifying.

Dat deze band ook uit Nederland komt, is nogal duidelijk, want die stem herken je toch onmiddellijk. Dat is Wally Tax, de zanger van The Outsiders, met Don't You Worry About Me, een single op het label Relax. En de volgende Nederlandse band is Q65, met het nummer M. En ik heb heel bewust niks uit Frankrijk of zo meegebracht, want dat ga ik binnen 2 weken doen. Binnen 2 weken op 12 juli, dan doe ik mijn eerbetoon aan de Franse Nationale Feestdag. Dat is wel de 14e, maar ook hier de radio gaat dat vieren op de zondag 12 juli. En dat is in Café Tati in Berchem. En van 12 tot 12 gaat daar Pierre en nog een aantal anderen van de radio daar plaatjes draaien en nog andere ongein meebrengen. En het zal er wel fantastisch zijn. Maar ik doe het hier vanuit de studio, dus van tussen 6 en 8, met alleen maar Franstalige tunes. Maar vandaag is het alleen maar Engelstalig. En dat is met een groep uit Nederland, dus Q65, met het nummer N.

De zoveelste versie van Cadillac. Deze versie is van The Renegades, een single op het label Hansa. En we gaan naar de Scorpions. Nee, niet die Scorpions, maar wel deze uit midden jaren 60 met hun versie van Hey Little Girl.

The Yardbirds met I Wish You Would. En even kijken, het is hier stipt 7 uur en ik had ongeveer een uur gerekend voor deze beat singles. Nog een uurtje omgaan te gaan met andere jaren 60 sounds. En ik begin met The Arrows, dat is de band van Davy Allen. In 1965 namen ze deze versie op van Apache, origineel van The Shadows. Maar deze versie is toch wel ietsje steviger op het label Tower Records uitgekomen.

Ik denk dat ik toch al wel zeker een vijftigtal versies van Batman heb laten horen in die 34 jaar Ongawa. Maar nog nooit deze van Al Caiola, een EP op het label United Artists. En daar staan 4 nummers op, die andere 3 heb ik al wel eens laten horen, maar nog nooit Batman. Voilà. De volgende single is What a Dolly op het label van 20th Fox. Dit is Red Berry and the Bell Raves.

De andere kant van deze single heb ik al vaak laten horen. En dat is het nummer Mama's Place. Een van de beste beatnik tunes ever van Bing Day. Maar dit was de andere kant van de single. Ik heb die nog nooit laten horen hier. I Can't Help It op het label Mercury uitgekomen. Dat zal 1959 geweest zijn. En rond diezelfde periode heb je deze versie van het nummer Shorting Bread. De beste versie vind ik nog altijd die van The Ready Man. De tweede beste versie van The Cramps. Maar deze is ook wel zeer goed van Paul Chaplin en The Emeralds. Hoera!

0: that was a crazy date.
1: Ja, inderdaad, een crazy date van de Crazy Teens. Ik ben echt een geweldige fan van dit nummer. Ja, wat ik ook een fan van ben, is van de Cramps. En zeker als er een film wordt gemaakt in Australië, die voor stukken is gebaseerd op de Cramps, of toch de wereld van de Cramps. En dat is de film Wolfcat Fever. Dat is een Australische film van Josh Collins en Babsotica. Een koppel dat ook het Wild Weekend Festival al jaren en dag organiseert. Ze hebben in de tijd films gemaakt zoals Pervirella, Hot Corumba, The Perf Parlor en nog een aantal films. En die film gaat naar Europa komen en ik ben volop bezig om die ook naar Antwerpen te krijgen en naar Brussel. En ja, zodra ik er meer over hoor, dan hoort u het ook. Dus de meest voor de hand liggende locatie in Antwerpen is dan waarschijnlijk in de cinema Clapin. En dat zal dan waarschijnlijk zijn op het Cult Weekend dat ergens in de maand oktober zal plaatsvinden. Maar ervoor, rond 1 september, hoop ik het ook in Brussel te kunnen laten tonen. En dan hoort u er nog wel iets meer over. In ieder geval Wolfcat Fever. Een geweldige film voor zij die de films kent van Josh Collins. Ja. Ook de soundtrack is ook altijd geweldig. Dus ik ben er echt heel nieuwsgierig naar. De movie trailer zelf al is al zeer veelbelovend. En ja, als je dan ook Hazel Atkins, Link Wray, Scrimmage Hawkins en zo er kunt bij betrekken ergens, dan ja, heb je natuurlijk mijn aandacht. Natuurlijk, een eerbetoon aan de Cramps druipt er gewoon af. En ook de Psychotronic Movies die sowieso eraan gelinkt zijn. In ieder geval, ik kijk er naar uit. Wolfcat Fever, onthoud die naam. En ik doe mijn best om die hier in Antwerpen te laten vertonen. Ik ga volgens met de eerste single van The Cramps was Surfing Bird. Maar hier is een versie door Wade Curtis in The Rhythm Rockers. Well,

7.

originele single heb ik natuurlijk niet. Er zijn maar 100 exemplaren van uitgekomen in 1963, maar wel een reissue op het label Norton Records van Miriam Lina, die ooit nog bij The Cramps heeft gedrumd. De Deltinos waren dit met Go Go Go, maar je hoort ook wel direct de link met het nummer Down the Line, dat we ook kennen bij Jerry Lee Lewis. De volgende single op een label waar ik maar één single van heb, American Arts, is van Dave and the Orbits. This is Cheetah's Uncle.

Charlie Feathers, de man die aan Elvis heeft uitgelegd hoe dat hij de hiccup moet doen. Charlie Feathers, een aantal nummers van hen zijn gecoverd geweest door de Cramps. De Cramps hebben ook Terry Dub, zo heet deze song, gecoverd. Maar het is niet van Charlie Feathers, wel van Johnny Burnett. Het volgende nummer is ook iets dat kan gelinkt worden aan de Cramps, namelijk het nummer Werewolf. Dus van The Frantics. Zij hebben daar hun eigen song van gemaakt. Zoek het maar eens op. En je zult misschien wel verbaasd zijn welk nummer van de Cramps gebaseerd is op Werewolf. Maar ik heb de B-kant van de single opgelegd en die heet No Werewolf. En dat is eigenlijk gewoon hetzelfde, maar dan zonder de intro. MUZIEK

Beide kanten van deze single op het label Gulfstream zijn geweldig. De A-kant heb je het nummer Down by the Old Millstream. En deze TV Mama vind ik ook geweldig, van The Frantics 4. De volgende single die heb ik zelfs nog nooit meegebracht. Dus u krijgt misschien straks nog de andere kant. U krijgt van mij nu het nummer The Growl op het label Challenge. Je ziet Alan Pierce in de Tone Kings.

Een geweldige instrumental van Andre Williams, Loose Juice, zo heet deze single. En we gaan naar Link Wray, een nummer dat ik ook nog vroeger heb gecoverd met Catacombo, is Fatback. Fatback is een nummer dat eigenlijk de melodie vormt van de versie van Sunglasses After Dark in de versie van The Cramps. Origineel is Sunglasses After Dark van Dwight Pullen. Ze hebben de tekst behouden, maar dan de melodie van Fatback daaronder gezet. Een geweldige vondst.

echte garage-liefhebbers. Die kennen allemaal de groep GON, G-O-N-N geschreven. Met twee ongelooflijke klassiekers, namelijk Doing Me In en Blackout of Great Lee. Twee nummers die ook trouwens zijn gecoverd geweest door de Fuzztones. Dat was in 66, 67. Hier zijn ze opnieuw, maar dan met een nummer origineel van de Kings. You're Looking Fine. Maar opgenomen 42 jaar later. Dit is 2009. En ze klinken nog exact hetzelfde. Geweldig. Ook geweldig is deze volgende single van Tony Harris. Op het label DG Records. Niet DJ Records, maar DG Records. Is dit het nummer Honey. Dit is nog steeds Ungawa op Radio Centraal.

Een zeer lo-fi opname. En, van het nummer 7. En 7 is origineel. Is dat natuurlijk van Love. Van de band rond Arthur Lee. Maar deze versie komt van de U-Turns. En, dat waren jonge knappen van een jaar of 13, 14. In 1977 namen zij 4 songs op. Waaronder dus deze versie van 7 en 7 is. Even kijken, we zijn aanbeland bij de groep Turnstile, ja. En nou, de A-kanten die heb ik al regelmatig laten horen, neem ik ook vaak mee naar 60s parties en dat is Riding a Wave. Maar de B-kant heb ik nog nooit hier op de radio laten horen, dat is het nummer Trots.

Een minder gekend bekantje van The Animals. Het nummer heet Outcast. En dat zijn we soms wel allemaal hier op Radio Centraal. Ik ga verder met een nummer origineel van The Who. En van wie? Ja, The Who. En dat is het nummer Circles van Les Fleurs de Lys.

Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Ongawa. Ik ben hier binnen 2 weken terug en dan doe ik een volledige Franstalige special voor de 14 juillet, die ook diezelfde dag doorgaat in Bar Tati, Café Tati moet ik zeggen, in Berchem. Ik ga zelfs naar huis, ik ga verder schrijven aan mijn boek. Zoals u weet, ik ben een dik boek over muziek aan het schrijven. Hij is bijna klaar. Ik zit aan 730 bladzijden momenteel. En dat zal normaal gezien toch wel voldoende moeten zijn. Ik ga afsluiten met Birds in a Cage van de groep The Outsiders. En tot binnen 2 weken.

Jawel, jawel. Blessed Sunday. Prettige zondag. Hier zo met Alleluia van Mopero wa Maloba. We zijn in Congo, Kinshasa. Maar ook in België. Ja, ja. Het is warm vandaag. Het is een zonnige zondag. En Alleluia klinkt van Mopero wa Maloba. Dit is een Warretaal takeover door Reinier. Warre die moest in de zon zijn vandaag. En ik snap hem wel, want het is heet in de studio. Maar we gaan wat lekkere plaatjes voor jullie draaien. Het gaat een Kangology Gospel Zondag worden. En ja, fijne zondag hier met Alleluia van Mopero wa Maloba.

Jawel, Papa Wemba hier op Radio Centraal. Show me the way. En dat was nuttig in Kinshasa. Er zijn geen stoplichten daar. Dat was heel chill eigenlijk, maar het was wel fijn dat er iemand was die ons af en toe bij de hand nam. En we blijven in Kinshasa. We gaan wel een sprongetje maken van Papa Wemba terug naar Mopero Wamaloba. Luciana gaan we nu naar luisteren.

specifieke manier van moe zijn. Ganalembi Zotto is de fysieke vermoeidheid. Je lichaam is moe. Dat is het gewoon. Dat is het enige. Daar gaan we. Mopero Wamaloba. Luciano.

Mopero wa Maloba bij de Radio Centraal Takeover hier. Met het nummer Luciana. Ganalembi Zotto. My body is tired. Mon corps est fatigué.

En als je in Kinshasa bent, dan kan Franco niet ver weg zijn. En zeker zijn nummer Mario, dat is op elke hoek van de straat nog te luisteren. Dus de spirit van Mario, die wordt zeker voortgezet. De spirit van Franco zelf. Niet het makkelijkste nummer om mee te zingen. Ganalembi Zotto is makkelijker als je een hele dag door Kinshasa wandelt. Dan is je lichaam zo moe dat je vanzelf Ganalembi Zotto zegt. Maar Mario van Franco is omnipresent. Partout à Kinshasa.

En aangezien het toch zondag is vandaag, blijven we in Kinshasa, Congo, maar switchen we naar de Congolese gospel, a.k.a. Gospel Congoliano. We switchen naar Carlito Lassa, de pasteur, de écrivain, de chanteur. En we gaan naar het nummer Makolo ya Masia, waarbij Masia de Messias betekent. Vandaag, deze zondag, bij Radio Centraal. Takeover.

Jawel, jawel, nog steeds Radio Centraal. De Warretaal Takeover hier door Reinier. En dit was Carlito Lassa op het album Africa Namoto met het nummer Makolo Ya Masia. En we gaan door, we blijven in Congo. Want je vraagt je misschien af, wat kwam die Tata daar doen in Congo? Dat was voor het Congology Festival. Het Congology project, een uitwisseling tussen artiesten van België en van Kinshasa. En een uitwisseling tussen kunst en afval tegelijk. Dus we deden ook wat aan de ecologie ter plekke. We ruimden dingen op. En Arobase Biakuja ter plekke in Kinshasa hebben daar de track Ecologie over gemaakt. En ja, we geven het aan Arobase. Arobos, c'est pour toi.

0: Wel, jawel, hier bij Radio Centraal nog steeds. Arobas en Biakuja, ecologie. En je zou denken, hoe is die Tata in Congo beland? Nou, nog steeds het Congologie-project. En wie heeft dat opgestart? Dat is Gigi Kandolo, die zelf van Kinshasa komt, maar wel lang in Antwerpen en België is. En zij is zelf ook artiest, ondanks dat ze ook een heleboel heeft georganiseerd daar ter plekke met de mensen. En dit is haar nieuwe tune, Blue Mood. Blue Mood, jawel. Blue Mood bij Gigi Kandolo, produced door Omid Agayani.
1: Met de famoze
0: Gigi Kandolo.

0: jou wel hier op Radio Centraal met de fantastische stem van Omid Agayani. Onder andere deel van Out Loud. Maar dit was natuurlijk de tune van Gigi Kondolo, Blue Mood. De fondatrice van Congologie. En we gaan een kleine switch maken. Dit was dus Blue Mood van Gigi Kondolo, de fondatrice van Congologie, de artistieke uitwisseling tussen kunstenaars van België en van Kinshasa en een uitwisseling tussen kunst en afval op de straten van Kinshasa om iets te doen aan de ecologie, iets te doen aan het klimaat ter plekke. Dus niet het afval te verbranden als de hoop te hoog is, maar de hoop niet maken. En tegelijk ook een statement maken naar de government om daar meer aan te doen, om het leefklimaat beter te maken voor de mensen ter plekke, maar wel met een creatieve twist. Dus dat is Congologie, Spread the Word, Congologie Festival in Antwerpen 2027. Dat gaat eraan te komen. En dan wil ik een kleine switch maken. Zelf, ja, ik ben Reinier, a.k.a. de schrijver op sommige vlakken. Ik ben bezig geweest met Studio Stories van de Urban Rec City Studio in Antwerpen, Borgerhout, bij Yes Antwerpen. Yes, a.k.a. Jeugd en Stad. Het jeugdwerk dat daar wordt gedaan, dat is fantastisch. En daar is ook een muziekstudio, wat soms een beetje een eiland is, on the side. Maar waar zeker ook jongeren terecht kunnen om hun emotionele eieren kwijt te kunnen achter een mic. En daar heb ik in 2025 een jaartje een soort van studio dagboek bijgehouden met de activiteiten daar. En daar ga ik jullie iets van laten horen, want dat boek dat wordt deze week gedrukt. En komende donderdag 2 juli bij Fameus is de eerste soundcheck, de try-out van de Studio Stories, de weg naar het Jestival. Yes, yes, ja. De studio arriveert. Yes, yes. We zijn onderweg. De weg naar het Jestival. 40 jaar. Brrr. Yes, yes, yo. Je staat op het punt om Studio Stories te beluisteren. Een avontuurlijke citytrip vol verhalen in, uit en rond de Urban Rec City Studio van Yes Antwerpen. Mijn naam is Reinier, a.k.a. de schrijver van deze verhalen. Ik hang al langer in deze studio en je kan me kennen van ouder space hitje Planet Ozaibantu. Ik ben lente 2025 begonnen met deze stories. Nu je dit luistert, is het minstens een jaar later. Het enige wat ik daarom van jou vraag, voor je gaat luisteren, is een beetje geduld. Net als ik geduldig moest wachten tot jij ready was om dit nu te kunnen beluisteren. Reis je mee langs straat, stu en stage? Wij zijn hier vorig jaar al geweest. 28 maart. De Big Boss van Yes heeft het ritme opgeswitcht. Om de week met iedereen, de andere week een selectie voor FT's. Camilla's, Ninja en Shaq B staan op het menu, maar die boys komen na de iftar. Ninja heeft het gebouw als eerst betreden en komt geladen binnen. De Big Boss van Yes heeft nog niet aan Ninja's poekoes verder gewerkt, maar zegt vooral dat het niet alleen over Ninja moet gaan. Ook niet als hij zelf even wat stress eruit gaat boksen tussendoor. We luisteren de pokoe Winti van Winnen en checken de clip. Ninja legt uit dat Winti niet gaat over zwarte magie of zulke bullshit, maar dat Winti speciale krachten hebben. Dat ze mensen kunnen laten verdwijnen. De andere domme rappers van de ronde tafel komen nonchalant laat binnen. Allemaal met regendruppels op hun kleding en koude handen die verschillende handshakes geven. Na een lange werkweek release de Big Boss van Jesse vuist op de bokzak in plaats van een vrij mibo om het weekend in te luiden en sluit vervolgens faciliterend aan. Daily is ook de stuur binnengeslopen in de triangle voor de FT en blijkt de bladneffer van Ninja te zijn. Shaq komt als laatste en heeft als enige echt geïftard. Als mosterd na de maaltijd krijgt hij een dadel aangeboden, maar daar houdt hij gek genoeg niet van. In ieder geval niet van die gerimpelde dadels. Alleen die gladde. De deur van de stuur gaat dicht en de beat staat op repeat en wordt steeds opnieuw gestart. Losse kreten vliegen over en weer en langzaam gaat het richting tapen. Des wordt engineerend ingeschakeld omdat die ding niet goed wil opnemen. Eop komt mee als homie van Camillas, die de schrijver introduceert als die guy van Planet Ozebantu. Met z'n vijven gooien ze hun inner city vibes in een blender en wie weet horen we nog van ze. 28 april. De open space is al even.
1: Jawel, jawel. Hier bij Radio Centraal de studio stories van Renier bij de Urban Rack City Studio. En dat was het eerste verhaal met het intro ervoor. En we gaan gewoon een wilde sprong maken naar een plek in het verhaal. Waarvan ik niet eens precies weet wat ik nu ga draaien. Gewoon zodat het leuk blijft. Het is een online boek. Het is een luisterboek. Een audiovisueel boek. Want er zijn ook visuals bij betrokken. Want de schilderes Sharon Nicole, zij heeft een mural gemaakt binnen de studio. Dat proces heb ik voor dit boek laten filmen. Zodat je eigenlijk het verloop van het verhaal kan beluisteren terwijl de mural ook wordt, het proces van de mural ook wordt vertoond. En we gaan nu dus in medias res midden in een stuk van het verhaal vallen.
0: Ayla van nu niet meer Yes, maar toch hier present. Nog steeds bevriend met collega's, maar Yes heeft geen cent. Want Zoe is er sowieso nog en die eet al dat geld op. Nee, Fatou. Ze geeft de schrijver en zijn schrijvings veel love en veel lof. Of hij hulp nodig heeft bij het afronden van het project? De schrijver vraagt het aan God.
1: 16 Jawel. Oktober. Op deze zonnige zondag, de schrijver vraagt het aan God. 16 oktober.
0: Er ligt allemaal wit poeder op de pingpongtafel, maar niet op die typisch Antwerpse manier. Muurverf. De stofzuiger. Gewoon verbouwingsdingen. De lelijke stellagekast is Challa en de muur aan de rechterkant voorbij de Studio Legend Photo Gallery is in een vierkant afgeplakt met tape. Ready for the primer. Witte verfpoeders op de grond en afdekplastic. Een prachtig tafereel om visueel vast te leggen als cover art van een audioboek met studio stories bijvoorbeeld. In het holst van de stu is alles nog wel gewoon zoals het was. Of niet? Nee, om te beginnen zit Kira op de passagiersstoel naast de engineersseat. Rockstar gone rap? Anyway, het is ook gewoon een muziekstudio natuurlijk. De meer soundgevoelige dan visual attentive schrijver heeft helemaal niet door dat ook de lichten zijn vervangen. Het chirurgisch felle ziekenhuis TL-licht, dat van sommige duistere rappers tijdens het recorden helemaal uit moest, is vervangen. Het kan rustig worden gedimd tot zacht geel licht. Meer nuance. Niet alleen de grote on-off switch, maar een smooth spectrum waarop brightness naar wens kan worden ingesteld. Van nu moet alles transparant en heel helder en duidelijk belicht worden, tot een loesje tot zacht geel licht gedimde jazz lounge. Het blijft wel gewoon de stu. Het gekke schaap met de headphones van Wonne blijft op de achterwand. De valse piano staat nog steeds een muziekstudio uit te stralen, hoewel die zo onbespeeld en vals klinkt als een klassiek klavier in een rapstudio onder leiding van kapitein Autotune. Kira laat een oude FT horen met een zangerige man uit Zweden. Daarna smijt de schrijver weer een studio story de mic in, rustig zittend, zonder beat, in de stilte van zijn kalme heartbeat.
1: Jawel, jawel. En wil je meer van deze studio stories horen, dan kan je dat beluisteren. Je kan live komen meepraten zelfs. Komende donderdag 2 juli bij Fameus vanaf 7 uur 's avonds. En hier nog steeds bij Radio Centraal. Renier die de takeover doet van Warre. Warre taal die lekker in de zon is vandaag. Groot gelijk. Deze studio is behoorlijk warm. Maar niet zo warm als in Kinshasa, dus we good, we good. Het is een zonnige zondag, dus waarom niet even luisteren naar Jamil en Anike met de tune Holy hier op Radio Centraal.

Jawel, jawel. Jamil en Anike hier bij Radio Centraal. Holy. En voordat ik het vergeet, Warre, die normaal dus de radio host is, die heeft mij opgedragen hier iets voor te lezen. Of eigenlijk gewoon te vertellen aan jullie. Er is een open call van de Audioplant. Dat is in de Expo 8. Dat is een nieuwe expo-ruimte in de Audioplant in Merksem. En in die open call, it's all about an A5. Ja. De A5. Dus op een A5-formaat. Maak een klein kunstwerkje op een A5-formaat. Dan voegen we die allemaal bij elkaar in die nieuwe expo-ruimte. En dan maken we dus een gezamenlijk kunstwerk. De open call is all about an A5. Daar zit een proces aan verbonden vanaf komende woensdag bij de Powwow in de Audioplant. Elke woensdag sowieso vanaf 6 uur kan je daar komen chappen. En iets lekkers komen drinken. En lekker komen jammen. Dus alle muzikanten, kom naar Merksem in de Audioplant. Deze woensdag is het drink and draw. Dus je kan gewoon gezamenlijk ook dat A5'je komen maken. Dan in 3 weken daarna is de deadline. En de vernissage is begin augustus. Dus dat is de timeline voor drink and draw in de Audioplant. En met dat gezegd te hebben wil ik eigenlijk het lastige gedeelte of het verbale gedeelte afsluiten. Want mijn broer is jarig en er is nog 5 minuten hier om dat te vieren. Feliz cumpleaños Wilbert in Barcelona. Dus eigenlijk is dit het enige denk ik wat ik nog kan doen om die verjaardag te vieren. We gaan het gewoon vieren. We gaan het gewoon hier vieren. Vanuit Antwerpen, de Audioplant. Let's go!

Ja. Blessed verjaardag, hermano. In Barcelona. Yes, yes. En nog steeds Radio Centraal hier voor jullie.

Yes, yes, yes. En wat later op de avond gaat de party gewoon lekker door. Diamond Platinum, zie je? Radio Centraal. Wartaal.

0: Birthday party doelstap.
1: Ja, wij zijn heel blij dat dit vervangprogramma van Warretaal eindelijk gestopt is met deze degoutante muziek. Wij houden echt niet van deze vervanging. U weet dat Warretaal is op zich al een programma dat aan vervanging toe is. Nee, dat is allemaal niet waar hoor.
2: Nee,
1: dat is helemaal niet waar, maar ik moet hier mijn tablet vervangen terwijl de muziek van de andere persoon ook nog op diezelfde jack input zat. En dan krijgt u binnen dit een enkele seconde de intro van Zetpil. En dat is hetgeen wat u altijd al wil horen, een minuut geleden dan. Dit is Z.

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10. Dit is uw tweewekelijkse portie Zetpil. Welkom. U hoorde hiervoor een vervanging van Warretaal. En uiteraard hebben wij niks tegen de mensen die de vervanging doen. En evenmin iets tegen Warre. Het was een grapje. Kaya Sarriaho schreef Jardin Secret en het was Mahan Isfahani die dat dan vertaalde voor zijn klavecimbal. En klavecimbal heeft hij wel vaker gebruikt. Het is zijn hoofdinstrument en zo heeft hij op een plaatje ook deze pianoface van Steve Reich gecoverd, of hoe moet je dat dan noemen? Een eigen versie van een nummer dat gemaakt is voor piano, heeft hij dan omgevormd voor klavecimbal. Mahan Isfahani. Nog één dik kwartier lang pianofeest.

Piano Face van Steve Reich, bewerkt voor clavecymbal door Mahan Eswahani. En Steve Reich gaf zijn zegen daarvoor, te vinden op Time Present en Time Past van Mahan Eswahani. Dan hebben we nog een andere plaat van Mahan Eswahani, zijn de muziek met een vraagteken, en dat is dan een verwijzing naar de track die u nu hoort. Programme Commune, muziek socialist, vraagteken, van Luc Ferrari. En Luc Ferrari is een componist die onder invloed van Edgar Varèse is beginnen werken met tape. Maar uiteraard heeft hij ook andere muziek geschreven, vooral elektro-akoestische muziek, zoals deze Programme Commune, muziek socialist. Hier door Mahan Eswahani, de man, de Iranier die in Amerika leeft en zijn leven volledig gewijd heeft aan de clavecymbal. Dit is dus muziek van Luc Ferrari.

Muziek van Luc Ferrari, hier gespeeld door Mahan Esfahani, de Iranier die in Amerika woont en op de klavecimbel speelt en deze programme commune muziek socialist vraagteken van Luc Ferrari heeft gespeeld. Toch bijna 20 minuten lang. Het duurt nog even eer het echt gedaan is. Dat geeft mij de tijd om het volgende aan te kondigen, namelijk muziek voor de harmonium. En ik heb dat gekozen omdat ik dat ook niet zo heel lang geleden heb gekocht. Het is dan nog een harmonium dat niet op de normale manier gestemd is, maar op de sixth tone. En dat is allemaal te wijten aan een groepje dat nu ineens heel populair is. Angine Poitrine, denk ik dat ze heten. En dat wordt zo de hemel ingeprezen door mensen die ja, voor de eerste keer iets horen dat niet klinkt zoals het normaal zou moeten klinken. Zoals u weet misschien ook, de westerse muziek bestaat gewoon uit de 12-toonsmuziek, maar de rest van de wereld trekt zich daar niks van aan. Maar toch hebben wij nog altijd de neiging om te zeggen dat dat de manier is waarop je muziek moet maken en bedenken. En vandaar dat Angine Poitrine, die zich daar eventjes van hebben af laten wijken, dus met microtonale muziek heet dat dan, en is dat ineens in. Maar dat is niet van ineens iets dat nieuw is. Nee, dat is iets dat al heel lang bestaat, uiteraard buiten Europa. Maar binnen Europa waren er ook wel componisten die zich daarmee bezig houden. Onder andere, ja, of hielden en houden, zoals bijvoorbeeld Alois Haba uit Tsjechoslowakije kwam die man. En dit is een compositie die een ode is aan de muziek van Alois Haba door Bernhard Lang. Loops voor Alois Haba te vinden op Pieces for Six Tone Harmonium. Dus muziek die zich niet houdt aan de 12 tonen die wij normaal zouden willen horen. En muziek die al langer gekend is dan Angine Poitrine. In your face. En dat was het ook voor Radio, voor Zetpil deze week tot over 14 dagen voor een volgende Zetpil.

Aloha, de galerij opende met From Beche, Bias and Fats. Terug te vinden op het album Rip, Rick and Panic van Roland Kirk. En daar werkte aan mee Elvin Jones, Richard Davis en Jackie Byard. Allemaal ter ondersteuning van de master Roland Kirk.

Look the Moon van Kip Hanrahan, voorafgegaan door Django Reinhardt. Hij speelde New York City.

De mantra van Brazzaville, voorafgegaan door Joe Henderson. Samen met John Scofield, Dave Holland en Al Foster. Zij brachten een tribute to Miles Davis in deze Sidecar.

人正在深挖洞，我们需要知道地下发生的秘密，为了在必要的时候把那些洞都变成炭，我们需要

0: 上帝，我不敢。为了恢复我们的天堂，高夸他们，我干。好极了，
1: 呱呱叫的水鸭子。

圣经告诉我们，最早的一个特务伪装成一条蛇，他说服了夏娃去尝

Fijn dat u weer eens hebt afgestemd op Radio Centraal. De komende twee uren gaan we doorbrengen in Zuid-Duitsland in het jaar 1976. Want u luistert naar de Magic Mushroom en vandaag is het de laatste donderdag van de maand. En dat wil zeggen dat we 50 jaar teruggaan in de tijd, want dat is het concept van mijn reeks The Nostalgia Factory, die ondertussen al aan zijn zevende jaargang toe is.

kwestie van ons koningshuis aan mijn kant te krijgen, begonnen we onze Deutschlandvaart in het Beierse Coburg. Het is daar dat op 16 december 1790 Leopold, prins van Sachsen-Coburg-Saalfeld, werd geboren. Toen die blijde gebeurtenis plaatsvond, lag Coburg nog in het Heilige Roomse Rijk, net als Antwerpen trouwens. In 1830 kreeg Leopold, die zoals u hoort te weten de overgrootvader is van Filip, de job van koning der Belgen aangeboden. Hij accepteerde het aanbod op 4 juni 1831 en legde op 21 juli van datzelfde jaar de eed af. Zo weet u meteen waar onze nationale feestdag vandaan komt. Ongeveer 140 jaar later, rond 1971, werd in datzelfde Coburg, dat ondertussen deel uitmaakt van de Duitse bondstaat Beieren, Second Movement opgericht. Het nummer dat u hoorde, Shanghai, komt uit hun vrij zeldzame debuut-LP, Blind Man's Mirror, waarvan in 1976 slechts 700 exemplaren werden geperst. Een andere Duitse stad waarvan de naam u vast niet onbekend is, is Nürnberg, een vroegere vrijstad in datzelfde Heilige Roomse Rijk van daarnet. In 1927 werd er door de Nationaal-Socialistische Deutsche Arbeiterpartei een eerste grote bijeenkomst gehouden. Een gewoonte die werd voortgezet tot de partijdag van 1938. Als u wil zien hoe het eraan toe ging, dan kan dit, mits het bekijken van de film Triumph des Willens uit 1935. Overigens werden dat jaar de zogenaamde Nürnberg-wetten van kracht die Joden systematisch hun rechten ontnamen. 1000 jaar later, grapje, werden daar zeer symbolisch ook de processen tegen de nazi-top gehouden. Bijna even erg is de zang op het nu volgende All Right van de lokale formatie P2O5 uit Wendelstein. Als u wil, kan u ook fosforpentoxide zeggen, want dat is namelijk waar de formule voor staat. De groep kwam voor het eerst bovendrijven in 1971, toen ze optraden op een concert voor UNICEF.

Met Flower of the Orient van Amon Dulceo hebben we de overstap gemaakt naar grootstad München. Het album Peregrine X zou uiteindelijk hun laatste echt sterke plaat blijken te zijn. Abstractie gemaakt van het met een enigszins andere bezetting opgenomen Vortex uit de vroege jaren 80. De bezetting bestond op deze LP uit drummer Peter Leopold, gitarist en zanger John Weinzierl, Klaus Ebert op bas, Chris Karrer op gitaar, viool en sax en toetsman Stefan Zaumer. Zangeres Renate Knaup, jarenlang een van de opvallendste stemmen van de groep, was toen al even actief bij Popolvoe. En voor deze groep rond Florian Fricke was 1976 een wel heel productief jaar, waarin ze niet minder dan 3 albums uitbrachten. Yoga, Aguirre en Letzte Tage, Letzte Nächte. Uit dit laatste gaan we luisteren naar de instrumentale openingstrack Der große Krieger.

In de vorige jaargang van de Nostalgia Factory heb ik het vrij uitgebreid gehad over de eigenaardig genaamde Münchense formatie Ewusel Wishaken. Ik zei u toen dat ze behalve die ene titeloze LP uit 1975 niets meer hebben uitgebracht, maar technisch klopt dat niet helemaal, want op latere heruitgaven van die plaats staan ook nog enkele nummers die ze het jaar daarop hebben opgenomen, maar die toen niet werden uitgebracht. Eén daarvan is AFN. De titel refereert waarschijnlijk aan de populaire Amerikaanse legerzender American Forces Network, die vanaf het einde van de vijandelijkheden uitzond vanuit verschillende zendstations in Duitsland. In de late jaren 70 zou Ewusel Wishaken splitten. Enkele leden zouden later verder gaan in Koala Bear. Inmiddels bleef het jazzrockproject Passport van saxofonist Klaus Doldinger maar doordenderen. Opgericht in 1971 was het collectief tegen 1976 aan zijn zesde studioalbum toe, Infinity Machine, opgenomen in januari in de studio van Dieter Dierks. De bezetting was dezelfde als die op Cross Collateral van het jaar daarvoor. Wolfgang Schmidt op bas, gitaar en elektronica, drummer Kurt Kress, toetsenman Christian Schulze en Klaus Doldinger zelf op sax, synthesizer, toetsen en zang. Dit is Ostinato,

Een tegenwoordig misschien iets minder bekende naam uit de Duitse jazzrockwereld is die van Eberhard Schöners uit Stuttgart. In het begin van zijn carrière leek hij wat te twijfelen tussen klassiek, folk, krautrock en jazz, maar vanaf Meditation uit 1974 richtte hij zich meer en meer op een kosmische en etnische vorm van krautrock. Chandra komt uit de LP Bali Agung. Die werd ingespeeld met hulp van het Gamelan Orkest van Saba en Pinda van koning Agung Raka. Verdere percussie kwam voor rekening van Pete York, ex-Spencer Davis Group en later Hardin in York, die ook met Klaus Doldinger had samengewerkt. De klassieke gitaar werd geleverd door Siegfried Schwab, ex-Wolfgang Dauner en Embryo. Schöner zelf speelde synthesizer en mellotron. Van Stuttgart maken we een sprongetje naar Mannheim, aan de samenvloeiing van de Rijn met de Neckar. Daar was vanaf 1972 Tritonus actief. Ze werkten hun eerste probeersels uit met als basis stukken van de Finse componist Jean Sibelius. In 1974 brachten ze op eigen kosten een single uit die wel wat deining veroorzaakte, maar vrijwel niets opbracht. Ze namen daarop in de toonstudio S6 Mannheim van Wolfgang Garais een eerste album op dat ze weer uit eigen zak betaalden. Dit keer leverde het hen wel een platencontract op met BASF. Daarna verloren ze hun drummer, Charlie Joost, die moest studeren voor zijn abitur. Hij werd opgevolgd door Bernhard Schuh, ex The Shakers. Met hem erbij namen ze Between the Universes op, een uitstekende plaat. Er werd daar meegewerkt door de lokale legende Jeff Harrison, een Britse zanger die in Heidelberg woonde. Hij was daarvoor lid geweest van King Ping Me. De basisleden van Tritonus waren verder toetsman Peter Zeiler en bassist Ronald Brandt. Deze laatste zou in 1977 opstappen en vervangen worden door Rolf-Dieter Schnapka, ex-Penicillin en Pancake. Na een tournee was de planning om nog een plaat op te nemen, maar tegen dat het zover was, waren de heren al andere horizonten gaan opzoeken. Alleen Zeiler wist zich nog een mooie muzikale loopbaan uit te bouwen. U hoort nu het titelnummer van Between the Universes.